finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Christensen. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Lekker.
2: Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, goedemorgen allemaal, daar zijn we weer. Het is 6:02, maandagochtend de 14e september. En de ochtendshow gaat beginnen tot 10 uur vanochtend hier op Sterren NL Radio. Laat gezellig even wat van je horen, of je erbij bent. En misschien even hoe je weekend is geweest. Ik ben wel benieuwd. In Overijssel en Noord-Brabant daar komen de mistbanken voor, meldt de ANWB. En er is 1 file gemeld op dit vroege uur op de A10. De Ring Amsterdam, knoop het Koenplein naar de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Slotervaart. Daar heb je 11 minuten door ongeluk.

0: Zacht.
1: Om maar eens even gelijk met de deur in huis te vallen. Hard of zacht, waar heb je zin in? Ik heb er twee liedjes en jij mag bepalen. Wordt het een zachte, dan gaan we voor een klassieker van Abel. Rond het jaar 2000 was dit.
2: Hey.

0: Ja, een bijzonder goedemorgen, Marcel Klaproosje, maat. En Tinea Schoonheid, yo, daar is die weer, Kinky Budget Tour. Richting dat prachtige golfbaantje. 14 graadjes boven die snorkel. En het is al een beetje moutig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gewoon lapperig. Hey, Marcel, lekker weekend gehad?
1: Heerlijk.
0: Ik wel. We hebben zaterdag een ronde gemaakt van monumentale panden.
1: Oh.
0: Ja, bovenin kerken geweest tussen de marters rond. Fantastisch. Ja, lekker. Hé, hey Marcel, voor de maandag, hè. Ik zat zo eens te denken. Klapt er eentje op de breinhoud van Bonnie Sinclair. En, hoe heet hij ook weer? Met Pierrot. Droog je tranen, Pierrot.
1: Pierrot,
0: oh, Pierrot.
1: Ja.
0: Dat lijkt me weer een lekker plaatje. Club hier werkt vandaag. Doe geen dingen die ik ook niet doe. Ik zeg Titom, afknijpen
1: en droogzwaar.

0: zitten we weer. En in ons geval zitten we er zeker weer, want we zitten weer in onze vertrouwde studio. Maar hoe vertrouwd is de studio nog? Ja, Tinia, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is hier toch al een beetje een andere...
1: Het is een andere vibe.
0: Andere vibe hangt er inderdaad in deze ruimte.
1: Ik heb bijna mijn zonnebril nodig hier.
0: Nou, ik merk ook dat de ruimte is ineens voor mijn gevoel 10 keer groter geworden. Want ze hebben echt alles er zo'n beetje uitgehaald.
1: Ja.
0: Want er wordt nog wat aan decoratie wordt er nog gedaan. Want er hangen hier wel geteld 1, 2, 3, 4, 5 camera's voor ons.
1: Ja.
0: En nog een zesde hangt aan het plafond. En, zes camera's.
1: En ook iets van 85.000 lampen hangen hier, ja, in het plafond.
0: We liggen hier onder meer licht dan onder de gemiddelde zonnebank, zeg maar.
1: Zo. Nou, als ik nou niet bruin word na 10 uur, dan weet ik het ook niet meer.
0: Je komt hier echt poepiebruin vandaan. Dat kan niet anders. Ja.
1: Wij,
0: ja,
1: hoeven niet meer naar de zonnebank.
0: Nou, hoeft niet meer, hoor. Het is insmeren voor zessen en dan zitten.
1: Ik denk dat wij ook gewoon zonnebrand moeten smeren, joh, 's ochtends.
0: Dat is het. Smeren voor zessen en dan, dan kom je voor 10 uur kom je er lekker gekleurd uit.
1: Ik moet hier wel
0: eventjes... over.
1: Ja. Ik moet hier wel even aan wennen, moet ik zeggen. Nou, als ik jou aankijk.
0: Ja, wat dan?
1: Nou ja, dan ik kijk nu, zeg maar, kijk ik zo op mijn scherm. Dus dan heb ik een beetje een soort schaduw van mijn hoofd.
0: Ja, ja.
1: Maar als,
0: ja,
1: ik naar jou kijk, dan moet ik wat hoger kijken. En, ja, dan...
0: Je moet net als mij doen. Je moet gewoon een pet opzetten. Dat,
1: ja,
0: is het. Ja. Niet, ja, voor niks gedaan.
1: Dat scheelt echt.
0: Dat scheelt zeker.
1: Ik.
0: Ja, dat licht wordt gedimd bij mij. Lekker,
1: oh, lekker.
0: Nou goed, ik krijg jullie nog wel eens even te zien. Dit is nog niet helemaal af. Maar de studio is wel weer operationeel. En dat, ja, is wel lekker, want... Het is altijd lekker als je... Nou, misschien herken je dat zelf wel als je een werkplek hebt... en je moet even op een ander plekje gaan zitten. Het is toch anders, weet, ja, je wel. Nou, dat. Heb
1: we
0: je
1: zitten
0: een beetje,
1: in ieder geval niet meer op min 1.
0: We zitten niet meer op min 1, zo is het ook. Heb jij een beetje een lekker weekend gehad? Want ik zag fantastische dingen bij jou. Je bent bij Normaal geweest. Ik zag een motocross gisteren.
1: Ik heb echt... Ik heb niet eens weekend gehad, Neil. Nee, ik heb een heel leuk weekend gehad. Ja, zaterdag natuurlijk bij Normaal geweest.
0: Ja.
1: Ja, was echt hartstikke leuk. Ik heb maar even een vlogje gemaakt. Die heb ik gisteren even geplaatst op TikTok. Dus, ja, mocht je nou zien hoe het was.
0: Nou, we gaan er straks nog even uitgebreid,
1: ja,
0: op
1: in. Dus daar gaan we daar nog even verder over in.
0: Okay.
1: Maar dat kan je in ieder geval vast checken op de TikTok.
0: Ja.
1: En gisteren motocross geweest. Nou, eigenlijk rommelcross is het eigenlijk.
0: Rommelcross?
1: Ja, dat was bij mijn vriend in de buurt. Dat was 1 keer in het jaar. Dat was heel leuk om te kijken.
0: Okay.
1: Dus ja, daar was ik gisteren. Dus,
0: leuk zeg.
1: Vol weekend.
0: Prima weekendje.
1: Prima.
0: Lekker opgeladen, hoor ik wel.
1: Totaal niet.
0: Nee, maar
1: ik klink wel iets beter qua verkoudheid,
0: ja, ja,
1: hè?
0: Ja, zeker. Je bent wel een beetje opgeknapt.
1: Ja, ik heb van het weekend mijn stem niet zoveel gebruikt. Ik heb ook niet meegezongen. Mijn jasje goed aangedaan buiten.
0: Prima.
1: Ja.
0: Lekker gewerkt, zeg ik.
1: Dank je.
0: Strikje erom. Voor wat nieuws van vandaag. SV is de nieuwe... ESV, is dat SV? Maar dat is PSV, is de nieuwe koploper in de Eredivisie. Ik denk wel SV,
1: de
0: club.
1: Wist de P.
0: PSV is de nieuwe...
1: Voor mij op maandag, hè?
0: Ja, dat is ook zo. PSV is de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren die wonnen thuis met 4-1 van Sparta. Ondanks dat ze opnieuw op achterstand kwamen... op achterstand kwamen, punt. Grote man was Sven Meinans. Hij maakte maar liefst 3 doelpunten, een hattrickje dus. Waaronder een prachtige...

0: Even van afstand. PSV staat nu op evenveel punten als AZ. Maar heeft een beter doelsaldo. De hete en droge zomer die had één voordeel. We hadden minder last van muggen. Ja, dat is inderdaad waar, ja.
1: Ja.
0: Ja, nu je het zegt. Niet eens opgevallen. En wespen heb ik ook niet zoveel last van gehad.
1: Ja, daar heb ik sinds nu binnen een week. Afgelopen week heb ik daar wat meer last van gekregen. Jij niet?
0: Nee, totaal niet. Nee. Daar heb ik al sowieso niet zoveel last van.
1: De rest van de zomer inderdaad ook niet zo erg.
0: Nee. Maar bij Muggenradar kwamen 16% minder meldingen binnen dan gemiddeld. Door de droogte waren er minder plekken met stilstaand water waarin muggen zich konden voortplanten. De muggen die wel lukte, die ontwikkelden zich door de warmte razendsnel. Inmiddels vliegt zelfs al de zesde generatie rond van dit jaar. Zo. Het gaat wereldwijd slecht met trekvogels. Uit nieuw internationaal onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle trekvogelsoorten in aantal afneemt. En 1 op de 9 zelfs met uitsterven wordt bedreigd. Ook Nederland speelt daarin een belangrijke rol. Dat vogels zoals de rosse grutto en de grote stern ons land gebruiken om te broeden of uit te rusten tijdens hun lange reis. Maar hoe, dat lees ik dan weer nergens. Hoe is het met de trekuil? Want het gaat hier over trekvogels. De trekuil wordt hier
1: niet genoemd.
0: Die wordt niet genoemd. Ah. Die zetten ze altijd in een hoekje neer.
1: Die wordt buitengesloten.
0: Altijd wordt die buitengesloten. Die arme trekuil. Precies. Vanochtend trekt de mist weg. Daarna krijgen we zon en wolken. En lokaal een bui, dat nog wel. Maar temperatuur is lekker, jongens. Het wordt namelijk 20 tot 23 graden. Yeah.

0: dit was Justin de Wild op Sterren NL. We spelen hard of zacht.
1: Hard of zacht.
0: Je mag meedoen. Het is kinderlijk eenvoudig. Je hoeft alleen maar het woordje zacht of hard in te sturen. Naar gelang natuurlijk. Waar je zin in hebt. Heb je zin in Abel, dan ga je vandaag voor het woordje zacht.
2: Het is al lang verleden tijd.
0: Mooi kalm aan, zeg maar. Kalm aandacht.
2: Ik wacht te haren en je lacht. Dat je heel de wereld vol.
0: Of denk je van, nou, dat getrut heb ik geen zin in. Doe mij maar wat hard.

0: NPO-luisteraar kun je het woordje hard of zacht even achterlaten. Ik zie dat onze voorzitter is weer op de been. Harold. Oh.
1: Harold zit weer op de achterbank.
0: Dit is weer typisch Harold. Horst. Wat, Harold, wat een geklungel is het weer. Dat is toch... Hij kan zelf ook wel lachen, dat weet ik zeker. Nou, die gaat het wel opnieuw proberen, denk ik. Probeer het even opnieuw, Harold. Zit je er bovenop of zo? Wat doet
1: hij toch? Volgens mij zit hij op zijn telefoon.
0: Ja, prachtig. Dan gaan we naar Marco. Goedemorgen, Marco.
2: Ja, goedemorgen. Het is weer maandag.
0: Ja.
2: Wat slaapprobleempjes hier door die warmte s'nachts. Ik zit nu op bijna 24 uur op. Dus
0: nee, joh.
2: De keuze hard of zacht, doe maar gewoon 4 uur keihard.
0: Keihard.
2: Dank u.
0: Oké, Marco, zet hem op, jongen. 24 uur wakker. Ja, dan gaat het natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Hey. Toi, toi, toi. Vins, goedemorgen.
3: Hey.
0: Ja.
3: Goedemorgen, Marcel Tienes Clippy. Ja. Namens ons allemaal hier in het busje naar Utrecht met kapitein Caravaan Roer. Allemaal een fijne, amazing maandag. Ja. We willen graag vanaf hier de groeten doen aan meneer Roy de Pijper. Hey Marcel.
0: Ja.
3: Ah, rustig weekendje gehad. Weet je, weekend na kermis. Altijd even rustig gehad. En dan doen wij geheime zenders luisteren op zaterdag.
0: Echt waar, ja.
3: En dit keer hadden we onder het genot van Electro, Gerry en Disco Henky.
0: Ja.
3: Hele goede krakers. Beter bekend als de biergieters uit Nieuw-Leuven.
0: Ja, die ken ik. Ja.
3: Ja. Hey, allemaal een fijne dag. Adjo.
0: Mooi man, ja, dat is ook mooi. Ik zal je eerlijk zeggen, Vince, ik doe dat namelijk ook. Als ik in de auto zit, dan ben ik altijd aan het zappen. Ik ben altijd even aan het speuren. Zit er nog even eentje aan de frequentie? Altijd even weten wat ze doen, natuurlijk. Heerlijk man. Jesper, goedemorgen.
4: Marcelke, 10 jaar clubpie. Goedemorgen weer.
0: Morgen.
4: Ja, mensen, het is weer maandag en dat betekent een nieuwe werkweek voor jullie.
0: Ja.
4: Wij gaan de laatste 5 dagen in. Vandaag wordt het 36 graadjes weer.
0: Zo.
4: Oh, dat wordt weer lekker, denk ik. Vertoef aan het zwembad. Gaat helemaal goed komen. Mensen, werk ze. Maak er een mooie show van vandaag.
0: Ja.
4: En ciao de bafoe.
0: Dankjewel. Even kijken hoor. Harold is al opnieuw in de box gekomen. Ja, die is er. Even horen wat het verhaal nou echt was.
5: Ja, goedemorgen. Ik ben ook zo'n ongelooflijke klungel natuurlijk. Maar die telefoon, ja... Ik ben ook van 1967, hè. Dus dat is allemaal voor mijn tijd, die telefoons en alles. Dus ik weet jou ook niet onder allemaal werkt en ik weet het. Nou, maar in ieder geval, goedemorgen jongens. Goedemorgen Tinia, goedemorgen club van wakkere mensen. Nee, Marcel, mooi jongen.
0: Ja.
5: Maar ik probeer het wel weer. Scholder is nog niet helemaal over, maar toen maar. Ik ben voor de langbuurswest. Maar ik, nee, dat is niks voor mij. Je moet een beetje apart niet, weet je wel. Daar. Maar in ieder geval, jongens, we proberen het weer. En ik zeg... Goedemorgen en tot morgen.
0: Ja.
5: Yo.
0: Harold, goed dat hij er weer bij is. Hij is een beetje...
1: We hebben je gemist, Harold.
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Hij is weer opgekalefaterd. Oké, zometeen is het tijd voor een truckers track. Heb je zin in een lekkere vrachtwagenplaat? Dan mag je het laten weten. Iets van Henk Wijngaard of iets anders. Kom maar door in de app NPO Luisteren. Gaan we naar hard of zacht. Het is toch wel met een ruime meerderheid geworden. Nou, je blijft even in de vibe hangen nog, Tinus.
1: Ik blijf in de vibe.
0: Dat is hard geworden. Normaal. Een echte, een originele. Daldeen.

0: gezellige ochtend dit, hoor. Er komen echt heel veel appies binnen. Sander was er al heel vroeg bij om 3:15. Die stuurde een mooie tijd om de werkweek te beginnen. Ritje Duitsland. Lekker, man. En zo zit er nog wel meer in het boxje. Henk Jan die heeft zich even gemeld. Die zegt, goedemorgen Marcel, 10 jaar, we luisteren mee. Via de zendmast, fijne uitzending, groeten Henk Jan. Hanneke is erbij. En zo zie ik er nog veel meer, 10 jaar. Jij waarschijnlijk ook.
1: Het is ontzettend gezellig.
0: Ontzettend gezellig.
1: En ik wil het eigenlijk nog gezelliger maken.
0: Over dan?
1: Met de voornamen.
0: Oh!
2: Vroege Vogel.
0: Ik dacht al, waar gaat dit naartoe? Maar de Vroege Vogel natuurlijk.
1: Ja, ik dacht, een mooi bruggetje.
0: Nou, dat is, dit was een brug die ik... Ik had hem al niet gebouwd zien worden, maar jij slaat hem gewoon. Mooi, de brug is gebouwd. Dat wil zeggen dat we zometeen weer een Vroege Vogel in de uitzending hebben. En dat je vanaf nu je voornamen ging sturen. In de app NPO Luister stuur je even naar 10 jaar toe.
1: Ja.
0: En dat mag een kans zo vaak als mogelijk. Kom je in de uitzending, dan zit er geen quiz of wat dan ook aan verbonden. Willen gewoon even weten, wat brengt jou zo vroeg? Wat ga je doen vandaag? Heb je een beetje een lekker weekend gehad? Wat wil je horen? Gaan we nog even een verzoekplaatje draaien? Ja, en je krijgt wat leuks opgestuurd.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk alles. Nou jongens, kom maar door in de app. Inmiddels staat het klokje op 6:55. Hoogste tijd om de dag te beginnen en te luisteren naar Jan.
3: Hij voor.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het eerst in een groot deel van het land sprake van dichte mist. Deze lost geleidelijk aan op. Verder op de dag, bewolking en zon. De wind komt uit het zuidwesten en die is zwak tot matig. Temperaturen 22 graden. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Als slakken en padden kruipen,
1: ja,
2: zal het zeker spoedig beginnen te druipen.
1: Oké. Jan, dankjewel. Inmiddels tijd voor het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken. Maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer.
1: Oké, dankjewel Christian. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant, daar komen er nog mistbanken voor. Opgepast als je de weg op gaat. En files op de A4, onder andere Rotterdam-Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet, kwartiertje. En de A10, knooppunt Koenplein naar de Nieuwe Meer. Heb je voor Amsterdam Slotervaart een minuutje of 6 door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open. Ook de op- en afrit is gesloten. Dat duurt tot ongeveer 7:15. Toi, toi.
4: NPO Sterren en L.

0: Dave Berendsen en Verlangen. Nou moet ik zeggen, Tinia, het is voor ons ook maandag. Voor mij ook dus. En ik heb een beetje verzaakt. Ik heb nog geen Truckers Track uitgezocht. Wat zullen we doen vandaag? Want er is echt van alles binnengekomen. Truckers Track, volle gas van Erik van Hoof, wordt aangevraagd door Bart. Giddy up go. Giddy up go. Dwayne die zegt de vrouw en het asfalt van Dick Fijn. Ja, is ook leuk. Of hier Jesse, die komt met het verzoek of wij dat liedje willen draaien van Johnny Bolk en Tirza. Dat zit er ook nog in en er zit er nog wat. Ik zal zo meteen even scharrelen naar een leuke...
1: Is goed.
0: Ja? Gaan we zo... Dan kun je mij misschien in de tussentijd wel even uitleggen dat wij...
2: Vroege Vogel.
0: Zo meteen de Vroege Vogel.
1: Ja, wij zijn nog steeds op zoek naar een Vroege Vogel. En dat betekent, iedereen die nu luistert is eigenlijk al bij ons al Vroege Vogel. Maar wil jij vandaag de Vroege Vogel echt zijn voor vandaag, maandag 14 september? Dan zou ik zeggen, ga even nu naar de NPO Luister-app en stuur nog eventjes snel jouw voornaam erin. Ja. En dan kies ik zometeen iemand random uit. En wie weet ben jij het, dan kom je even gezellig in onze uitzending. Mag je verzoekplaatje doen, krijg je wat leuks opgestuurd. Even gezellig gaan horen en dan gaan we weer door met de
0: ik
1: dag.
0: Ik zeg gezellig.
1: Mozzarella.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Wat hè? Dat is helemaal van deze tijd, hè? Gezellig mozzarella. En wat zeg jij dan ook maar weer van... Je hebt nog zo'n ding. Gucci, het is Gucci.
1: Oh, is Gucci.
0: In plaats van het is goed.
1: Ja, maar kijk, het leven is allemaal zo saai en simpel.
0: Ja, oh, jij, dat is het leven, maar dat doe je zelf.
1: Nee.
0: Het leven heb je zelf in controle.
1: Nee, maar ik bedoel meer, zo maak je het altijd even wat gezelliger.
0: Oh, gezellig mozzarella.
1: Ik vind het toch altijd wel gezelliger als je zegt, nou, is Gucci in plaats van is goed.
4: Is Gucci.
1: Is Gucci. Ja, we gaan weer door, ja.
0: Oké, okay, ja. Nou, leuk, Tinia. We gaan even vanavond historische feiten van deze 14 september. In 1971 presenteert Willem Duis de grote televisieactie Geef Gezondheid voor Memisa. Tot diep in de nacht wordt geld ingezameld voor medische hulp in ontwikkelingslanden. De eindstand bijna 13,4 miljoen gulden. Dat is voor die tijd een hoop geld. In 1990 is De Leukste Thuis voor het eerst op televisie. Linda de Mol die praat de grappige filmpjes van stuntelende kinderen en huiselijke bloepers aan elkaar. En ik las dat net, toen dacht ik, ik was het vergeten inderdaad. Dit keek ik. Ik was nog geen 10. Ik was een jaar of 9. En ineens dacht ik, hoe ging die tune ook maar weer? Want die was zo gezellig. En ik heb hem gevonden. Dit is die tune. Hier, moet je voor horen.

0: en dan Linda?
1: Ja, dat is Linda. En dan stond ze met zo'n camcorder stond ze in de handen. En dat was natuurlijk, natuurlijk een aanleiding van dat America's Funniest Home Video's.
0: Ja.
1: Dat werd toen door die Bob gepresenteerd van Full House. Ja. Ja.
0: Ja, het heet nu Lachen om Homevideo's, toch? Op SBS.
1: Ja, het heet anders. Volgens mij doet Britt.
0: Ja, Britt Dekker doet het volgens mij nog steeds.
1: Ja. Het is nog steeds leuk om een leedvermaak. Is altijd leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, altijd leuk.
1: Een videootje waar iemand onderuit gaat. Of,
0: ik moet ook altijd heel erg lachen als mensen toch... Ja.
1: Even ten val
0: komen.
1: Kijk,
0: als jij hier nou van die stoel afflikkert, ja, dan moet ik toch eerst lachen. Ja. En dan denk ik van, oh, kut.
1: Hoe zou het met hem zijn?
0: Gaat het wel goed met hem?
1: Ja. In 2001, op deze datum, houden alle Nederlandse radio- en televisie... televisiezenders om 12 uur 3 minuten stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Amerika. Direct daarna ontstaat de ophef over een Korantekst die de Nederlandse moslimomroep uitzendt. De omroep wordt overspoeld met boze reacties. Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik weet nog wel die 3 minuten stilte. Ik kan me nog wel herinneren. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb afgelopen weekend ook heel veel dingen weer teruggekeken van 9/11.
0: Ja, ik ook. Ik vind het ontzettend interessant.
1: Ja, maar ook indrukwekkend, man. Als je dat allemaal weer ziet en... godsamme, wat was dat wat?
0: Ja,
1: niet alleen die Twin Towers, hoor, alles wat er gebeurde. Hè, want er gebeurde nog veel meer op die dag.
0: Ja, ook in dat Pentagon, toch?
1: Pentagon natuurlijk, ja. Pennsylvania. En dat was echt, wat een toestand.
0: Niet normaal.
1: Nee, inderdaad. 25 jaar later. We gaan een truckers track doen voordat we zometeen iemand in de uitzending halen voor de vroege vogel. Meld je nog snel even aan bij Tinia. En doe even een appje sturen met je voornaam. Truckers track is inmiddels boven water. Ik heb even gescharreld. Want Gerard die kwam namelijk ook nog met een leuke suggestie, Tinia.
0: Oh.
1: Die wilde iets van Quintus horen.
0: Ook leuk. Ja.

0: Ik heb nog even een slinger aan de telefoon, maar hier hebben ze de studio echt dusdanig onder handen genomen dat ik moet nog even ergens een resetje doen, Tinia.
1: Ja, de telefoon laat mij nog even in de steek
0: Ik ga dat voor je oplossen zo
1: meteen. Dankjewel.
0: Ga ik mijn best voor doen. Maar we gaan wel even iemand blij maken, want wie is de vroege vogel?
1: Ja, dat is vandaag Ruud. En Ruud is service technicus. En Ruud heeft netjes geappt vanochtend met zijn voornaam. Dus Ruud, bij deze, jij bent vandaag de vroege vogel van maandag 14 september.
0: Je mag het de hele dag roepen. Ook al is het vanavond, laten we zeggen, 9:30. Dan noem je nog, ik ben vroege vogel.
1: Ja, mag. Kan jou wat schelen. Tot 12:00 vannacht mag het.
0: We hadden net wel een leuk verhaaltje. Tenminste, jij was even aan het praten. Want het gaat hier meestal om 's ochtends. Dat tet dat aan één stuk door. Maar Tinia, die had het over. Je bent een serie aan het kijken van vroeger.
1: Ja, mijn vriend en ik zijn begonnen aan Penosa.
0: Penosa, van vroeger.
1: Penosa, ja. En dat gaat, dat is eigenlijk een beetje een soort Nederlands kartel. Een beetje een soort Mexicaans drugskartel serietje. Ja. En super vet.
0: Op NPO Start.
1: Op NPO kun je dat terugkijken. Ja. Ja. En mijn vriend kende het nog niet. En ik heb het denk ik al echt iets van 6 keer gezien. Ja. Dus ik ben er nu opnieuw aan het kijken met mijn vriend.
0: Ja, maar toen zei je van, dan lig ik zaterdagmiddag. Had je even een middagdutje. Alvorens je dan normaal gaat.
1: Ja, ik zat helemaal in de moordscène van Penosa. En er werd iemand door zijn wang heen geboord. En weet ik het wat, ik zat echt letterlijk recht voor mijn neus ervoor. En toen werd ik wakker en echt hoge hartkloppingen, niet normaal.
0: Oh, ja?
1: Maar dat is nu echt, dat ik dat weer aan het kijken ben, krijg ik gewoon echt nachtmerries van.
0: En daar hangt een vraag van 10 jaar vast.
1: Ja, dat kan.
0: Het is een vroege vraag van 10 jaar.
1: Maar... Mina, wat is het vroeg?

0: waar ben jij bang voor? Of krijg je ergens bijvoorbeeld...
1: Van een serie. Van een seriefilm, waar ben je bang voor geweest?
0: Ja, waar ben je bang voor geweest?
1: Ja, heb je wel eens
0: nachtmerries van gehad?
1: Ja, nou, ik zou je zeggen, ik had dat ook. En je had vroeger in de jaren 90 had je de serie... En misschien kennen mensen dit nog, dat is een kortlopende serie geweest. Rust, Roest.
0: Rust, Roest.
1: Rust, Roest. Dat ging over een rusthuis. En daar waren de bejaarden elkaar ook aan het vermoorden. En dat was op zaterdagavond. Maar dat was redelijk vroeg op de avond. En ik was ook nog kind, tiener, ergens dat tegenaan. Ik denk nog kind nog. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik daar over... Nou, droomde wel, ja. Dat dacht van, hoe spogelijk, weet je, die oudjes. Moorden elkaar eruit in het rusthuis. Rust, Roest heette dat.
0: Wat heftig.
1: Ja, daar ben ik...
0: Voor die oudjes.
1: Ja, maar dat was heftig. Het staat al op YouTube volgens mij, Rust, Roest.
0: Oké.
1: Ja. Maar er zijn mensen die zijn misschien wel bang geweest voor Chucky... of voor de Gremlins vroeger. Of misschien wel een serie... De Teletubbies zijn mensen ook wel bang voor geweest.
0: Ja, die wolf of wat is die beer op die step.
1: Ja. Waar ben jij bang voor geweest?
0: Ja.
1: Ja, televisie,
0: het mag ook nu nog steeds, hè? Want er zijn nu nog steeds hele enge series en films op de buis.
1: Misschien denk je van, als Wilfred Gené op televisie komt... dan heb ik nachtmerries van.
0: Kan je ook nachtmerries van krijgen, bijvoorbeeld.
1: Dan heb je dat maar even door, dat maakt niet uit. NPO, luister daar, deponeer je even je berichtje. Dan komen we er zo meteen even op terug op de vraag van Tinia.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst. 5-7, 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dorald, dankjewel. Vakman, gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Want er staat al ruim 100 kilometer in het land. Dat betekent ellende. De maandagspits is begonnen. De A10 knopen Koenplein naar de Nieuwe Meer heb je voor Amsterdam Slotervaart. 23 minuten door een ongeluk. De A29 Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de Heinenoordtunnel. Een minuutje of 8 door technische problemen. De boel is daar gesloten. En de A29 Rotterdam Bergen op Zoom voor de Heinenoordtunnel. Daar ook 22 minuten door die problematiek. A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen voor de afrit Capelle-Zuid. Daar heb je door een kapotte auto 12 minuten. De rechte rijstrook is gesloten. Er komen echt waanzinnig veel antwoorden binnen op de vraag van Tinia. Waar ben je bang voor geweest? Op tv of in een film of in een serie of whatever. Dat kan van vroeger zijn, het kan van nu zijn. Laat het even weten in de app, we komen er zo op terug.

0: Goedemorgen, 7:10. Weekend weer achter ons, jongens. Dat is geweest. En weer een nieuwe week voor de boeg. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat biedt altijd nieuwe kansen, toch? Een nieuwe dag.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja.
0: Ja, ik heb er ook wel zin in. Ik heb deze week veel te doen. Ik heb weer morgenavond weer een sessietje ADD. Ik heb woensdagavond een uitgebreide sessie op de school van onze zoon. Mijn ex-vrouw en ik gaan daar eventjes naartoe om...

0: Ja, je kan kok worden overal, hè? Dat kan in een restaurant.
1: Ja.
0: En ik vind, als je in een snackbar werkt en je staat achter de frituur, ben je ook een kok.
1: Ja, ben je ook kok.
0: Ook een bereider. Ja, steeds meer gemeenten staan toe dat je een elektrische auto vanuit huis oplaadt met een kabel over de stoep. Hey, dat zou in mijn geval nog wel wat zijn. Dat mag inmiddels in 154 gemeenten. 67% meer dan een jaar geleden. Vaak moet de kabel dan in een speciale tegel liggen of worden afgedekt met een rubberen mat. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn juist tegen vanwege struikelgevaar en mogelijke ruzie over parkeerplaatsen. Nou, ik heb geen parkeerplek bij mijn huis, maar ik heb wel op een metertje of... Maar dat, ik denk dat de kabel dan te lang is.
1: Ik kan het zeggen, dan gaat de kabel niet redden, denk ik, bij jou.
0: Nee, dat is wel een metertje of 40.
1: Misschien kan je bij de buurman wel aanleggen. Moet je even iemand een tikje sturen voor de stroom.
0: Dat zou wel wat zijn, ja. Oh, dat zou niet gek zijn.
1: Als je een goede buurman hebt.
0: Heb ik.
1: Ja. Zeg gewoon, nou, stuur me iedere maand even een tikkie.
0: Stuur mij een tikkie, ja, voor de stroom.
1: Misschien heeft hij wel gezonde panelen, dan kost het hem niks.
0: Nou.
1: Kijk, hij moet er toch vanaf zorgen overdag. Ja,
0: dat is ook weer zo.
1: Als moet hij weer, hoe noem je dat, betalen.
0: Teruglevenkosten.
1: Teruglevenkosten betalen. Ja, kijk, misschien kan je daar al... Hey, kun je daar gewoon gratis laaien, joh?
0: Laaien. Laden.
1: Nee, wij zeggen laaien.
0: Laaien. Laaien lichten.
1: Hey, maar dat is handel.
0: Ja, dat is handel.
1: Ik zou daar eens even voorstellen bij je buurman.
0: Ik vind dit niet zo'n gek idee van jou.
1: Nee, hè? Hey, en dan op de maandagochtend, hè?
0: Ja, je bent goed helder. Ja, een bizarre avond gisteren bij Miljoenenjacht voor Joey uit Waddinxveen. Hij gaf in de eerste ronde maar liefst 3 keer als snelste het goede antwoord. Iets wat Linda de Mol naar eigen zeggen nog nooit had meegemaakt. Het leverde hem eerst €10.000 op, daarna ook nog een gloednieuwe BMW. En vervolgens schopte Joey het helemaal tot de finale. En ging hij naar huis met nog eens €130.000.
1: Ja, ik had echt, na die show had ik alle lotten gekocht die er waren hier in Nederland.
0: Loten.
1: Ja. En dan had ik echt, ik had alles gedaan waarmee je maar kans kan hebben.
0: Ja, dat is toch goed toch? Je hebt €140.000 en een hagelnieuwe auto heb je.
1: Bizar.
0: Ja, precies.

0: vraag was, Tinia.
1: Ja, waar ben jij bang voor qua serie of film? En dat kan vroeger zijn geweest, het kan nu nog steeds. Want ik heb bijvoorbeeld vorige week een nachtmerrie gehad van Panoza.
0: Ja.
1: Dus ja, waar ben jij bang voor of waar krijg je nachtmerries van? En er is ontzettend veel ingestuurd.
0: Ja.
1: Even kijken, Corina zegt, ik vond de serie Q&Q in mijn kindertijd erg spannend. Groetjes, Corina.
0: Ja.
1: Debbie zegt, ja, ik had vroeger altijd natuurlijk Carbonkel.
0: Ja, Carbonkel.
1: Daar was ik bang voor. En Mick Loreland en de Plaaggeest van Bassie en Adriaan.
0: De Plaaggeest van Bassie, daar waren heel veel kinderen bang voor. Ja, de Plaaggeest. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En Roy zegt, ik had het bij de film De Mist, een angst door mist toen ik jonger was.
0: Oh, ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar Carbonkel komt heel vaak binnen. Dat was zo'n, zo'n poppetje, die staat ook in beeld en geluid.
1: Ja.
0: Ja.
1: En Tigo zegt, ik was altijd bang voor Gargamel uit de Smurven.
0: Oh ja, Gargamel.
1: Ja, Gargamel.
0: Smurven.
1: En Petra zegt, ik was vroeger altijd bang voor opsporing verzocht. Want dan zag ik alle deurknoppen bewegen.
0: Oh ja.
1: En als ik dan alleen thuis was, dan hoorde ik rare geluiden daarvan.
0: Dat snap ik ook wel, ja.
1: Jantina zegt, en Chucky, dat was geen handige film voor een eerste date.
0: Eerste date, Chucky kijken.
1: Nee, Chucky.
0: Nee, dat moet je niet doen. Chucky, daar word je inderdaad niet zo blij van.
1: Jorrit zegt, 11 steden, 13 ongelukken. Dat was vroeger echt heel spannend.
0: Nou, het was 12 steden, 13 ongelukken.
1: Oh.
0: 11 steden rijden we in Friesland. Maar Jorrit, ik snap jou wel. 11 steden, 13 ongelukken. Het was 12 steden, 13 ongelukken.
1: Nou, kijk, dat weet ik dan weer niet. Marion zegt, film De Lift.
0: Ja.
1: En toen durfden ze zeg maar heel lang niet in De Lift.
0: Ja, snap ik ook. Oh ja, en Bert, dit is ook mooi. Ja. Catweasel vond ik als kind eng. Ja, dat snap ik wel. Dat was die zag er onverzorgd uit natuurlijk, Catweasel. Dat was een mooie serie, man. Dat heb ik veel gekeken. Ja.
1: En ik krijg, deze komt ook heel veel binnen.
0: Oh.
1: Snuf de Hond en Vliegende Volkert.
0: Aha.
1: Ja, dat was echt heel eng vroeger. Want Snuf de Hond, dat zijn hele mooie films.
0: Ja.
1: Alleen, Vliegende Volkert, dat was echt een geest over het moeras. En zijn echt kinderfilms.
0: Ja, ja.
1: Maar daar kreeg ik ook echt nachtmerries van, ja.
0: We gaan naar de laatste, die is van Robert. En Robert zegt, ik heb ook nachtmerries van mijn trouwvideo. Ja. Ja. Ja. Is het inmiddels je ex, Robert, of hoe zit dat?

0: messen zijn geslepen. Dan gaan we weer voor een nieuwe ronde, een nieuwe week met de tweestrijd. Twee liedjes die worden gekozen door 1 Tinia, 2 Marcello. En als wij dat hebben gepresenteerd zometeen, dan mag je stemmen in de NPO Luisterapp. Het is Meezing Maandag.
1: Ja.
0: Wat heb je?
1: Dus ik dacht even lekker een meezingen van Marco Bezzato. We hadden het natuurlijk net over nachtmerries, waar je van kan dromen 's nachts. Dus ja, de meeste dromen zijn gelukkig maar bedrog.

0: Tel in de morgen. Twee strijd.
1: We laten het los. Hier uit de studio. Het zit nu in de app. En we hebben een polletje. Een polletje. En dat zijn niet de pollen die in de lucht hangen, maar in de app. Een polletje, daar kun je stemmen heel makkelijk door even te klikken op of dromen zijn bedrog of ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk. En dan druk je nog even op stemmen en dan is het bevestigd. En dan zometeen tegen achter draaien we of Marco of Danny.

mee willen doen in zo'n liedje. Bang, bang, hard. Dit was Rob de Nijs en Banger Hard. Het is 7:30, dit is de ochtendshow. Marcel in de Morgen krijgt een vraag van Sandra. Die zegt, goedemorgen Marcel en Tinus. Jan de Weerman, club, de hele rambam. Marcel, vraag je, was jij vrijdag in Schravendeel bij Borrel aan de Maas? Maas, zo word ik wel genoemd door vrienden. Maas. Je stond bij mijn vriendin. Ze vroeg of een foto van Frans Bauer wilde maken. Groeten van Sandra. Nee. Ik was vrijdag thuis. Sterker nog, ik was aan huis gekluisterd. En dat was ik het hele weekend. Eigenlijk al vanaf woensdagmiddag. Dus Sandra, nee. Dat is iemand anders geweest. Maar er zijn meer kale mannen met een bril. Dus wat dat betreft, die zullen het zijn geweest. Wij zijn aan het twee strijden. En ik zou je zeggen, dit is echt... het zit heel dicht bij elkaar. We hebben deze liedjes...

0: je voor 10 jaar of ga je voor deze?
1: Had ik maar iemand om van te houden.
0: Danny de Munk.
1: Twee zachte armen om me
0: heen. Stemmen maar. Nogmaals, de NPO-luister-app, die moet je gebruiken. Vanochtend trekt de mist weg. Daarna krijgen we zon, wolken, lokaal een buitje, temperatuur heerlijk. Beetje nazomer, 20 tot 23 graden.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst Toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest dit jaar al bijna €100 miljoen.
0: Dat is een hoop geld, Dorold. Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan wat files op de A10 onder andere. Dat is knooppunt Koenplein naar de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Slotervaart. 25 minuten. Komt door een ongeluk. Daar is de boel dicht. Tenminste, één rijstrook is open en de oprit is gesloten. En dat duurt tot 7:45. Dan de A29, Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de Heinenoordtunnel er zijn wat technische problemen. Daardoor is de tunnel dicht. Een minuutje of 8 vanaf Bergen op Zoom naar Rotterdam. En van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor de tunnel heb je 22 minuten. A58, Bergen op Zoom naar Vlissingen. Tussen de afrit Kruiningen en de afrit Capelle Zuid. Kapotte vrachtwagen. Dan heb je 12 minuten extra. Rechte rijstrook is dicht.
3: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Ja, met muziek van Donnie en Senna.

0: TikTok, TikTok. En gaf, waar blijf je nou?
1: Zoals de Spanjaarden zeggen... Despierta con una sonrisa. Wakker worden met een glimlach. Marcel in de morgen.

0: Wij zijn aan het strijden met deze liedjes. Wie is dit, Tinia? Vertel het eens even.
1: Ja, dit is Team Tinia voor vandaag. De meeste dromen zijn bedrog van Marco Bussato.
0: Marco Bussato, op keuze A, zeg maar, in het tweestrijdje. Wat wij doen in de app. En ik heb deze.

0: gaat laten weten. Nogmaals, NPO Luister moet je hebben. Ga wel even naar het juiste kanaal. Druk onderin op radio. En dan moet je even swipen naar SterrenNL. En dan druk je op bericht. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Dan kun je heel makkelijk even een stemmetje doen. Want we hebben ze wel allemaal nodig. Want het is echt nagenoeg 50-50, Tinia.
1: Ja, de strijd is nog niet gestreden.
0: En zo is dat maar net, inderdaad. Het weekend ligt weer achter ons. Het was een, wat mij betreft een rustig weekend. Mijn auto moest nog redelijk geparkeerd blijven. Dus ik heb het easy, nice en easy gedaan.
1: Ja, jij mag ook niet rijden.
0: Nee, ik ben wel uit eten geweest. Dan goede vriend, oud collega.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, was hartstikke leuk.
1: Hey, en maar heb je al wat vernomen van je medicatie?
0: Ja,
1: ben wel. Je gestopt? Ben je nog steeds door?
0: Nee, ik heb. Het voelt als een partydrug.
1: Nee, merk je ook dat je nu wat dingen meer onthoudt? Of?
0: Nou, ik zal je zeggen, ik ben dit weekend, en dat ik vind het vreselijk. Ik ben in de administratie ben ik gedoken. Ik denk, dit is niet normaal. Dit heb ik nog nooit.
1: Dit is magie wat jij nu inslikt.
0: Dat is echt. Ja, dat is magic. Het is echt. Ik heb er geen last van. En ik heb er juist. Ik denk juist dat het een positief effect heeft, ja.
1: Oh, nou.
0: Maar ik kom nog met een verslag.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar jij hebt wel een mooi weekend, want jij bent er wel uit geweest.
1: Ja, ik ben er zeker uit geweest. Ik ben zaterdag bij Normaal geweest.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk alles behalve normaal. En vorig jaar ben ik natuurlijk voor het eerst geweest. Het was eigenlijk een heuse cultuurschok voor mij, wat daar allemaal niet gebeurt. En ook vooraf.
0: Ja.
1: Want echt, daar in Dalfsen, nou, er lagen de straten onder het stro niet normaal.
0: Want leg eens uit, want waarom ligt dan dat stro? Klinkers?
1: Wat er dus is... we gaan daar eens 100 jaar terug in de tijd. Nee, ja, wat er dus is met normaal, en dat is vanuit vroeger al... mensen die naar het concert toe gaan, die komen met veewagens.
0: Ja.
1: Met de trekker dan de veewagen achterop. En daarin staan dus allemaal mensen die naar het concert toe gaan. En daar staan allemaal tafels in en bier. En die worden zo vervoerd naar het concert.
0: Ja,
1: die hebben daar dus in allemaal in die veewagen stro liggen. En wat dan dus doen is...
0: Dat gooien ze op de weg.
1: Dat gooien ze op de weg als mensen langs de weg staan. En dat is vooral heel leuk voor kinderen. Want ja, die staan allemaal langs de weg en die willen dan weer teruggooien.
0: Tuurlijk.
1: En ja, dat is superleuk. Alleen daardoor ligt wel echt alles onder het stro. Maar dan ook echt alles.
0: En wie gaat dat opruimen uiteindelijk?
1: Weet ik niet.
0: De gemeente.
1: De gemeente, ja.
0: Ja.
1: Maar ik heb dit gisteren allemaal even netjes keurig gefilmd. En daar heb ik even een vlogje van gemaakt op TikTok.
0: Oh, je bent los op de TikTok.
1: Ik ga het allemaal even filmen. Want het is natuurlijk best wel bijzonder wat er allemaal wel niet gebeurt bij normaal natuurlijk.
0: Ja, als je dan nog nooit mee hebt gemaakt.
1: Als je dit nog nooit mee hebt gemaakt, dan is dit allemaal best wel nieuw en gek, zeg maar.
0: Nou, ik kan je wel vertellen. Ik heb jaren geleden, dit zal zijn geweest... Ik denk ergens begin 2000. Quentin traden ze op bij ons in de buurt, in de feesttent. En wij op fietsje dan naartoe. En ik had ook nog nooit normaal gezien. Hè? Dat was mijn eerste keer, zeg maar. En toen zeiden vrienden al van tevoren... Doe een oud shirt aan.
1: Ja.
0: En ik denk, ja, ik ga op stap, weet je wel. Dan doe je toch even wat netjes aan. Dan ga je toch even lekker feestelijk op pad, zeg maar. Nee, doe een oud shirt aan. Oké, dus dat had ik gedaan. Ik denk, die neem ik maar aan, die wijze raad.
1: Heel goed.
0: Nou, dat was echt... misschien nog geen 2 minuten was dat.
1: Nee, dan is je al uit.
0: Ja. Shirt wat van mijn lijf getrokken. En die worden dan allemaal aan elkaar gebonden. En dan gaan ze touwtjes springen. En toen heb ik maar van de merchandising heb ik zo'n normaal shirtje gekocht.
1: Ja, dat is dus de bedoeling. Ja.
0: Nou ja, dus dat, zo ging dat inderdaad. Maar dat is inderdaad een experience van heb ik jou daar. Als je dat nog nooit gezien hebt, dat is wel leuk om te zien inderdaad. Dat jouw vlogje, dan zie je hoe dat is. Ja,
1: ja, en dus, ik heb ook wat dingen binnen. Dan zie je ook al hoe dat shirt dus kapot kan gaan. Want dat heb ik ook even op de film staan.
0: Ja.
1: En, wat is leuk, want je hebt het net over dat shirt. Wij zijn meteen eigenlijk naar de merchandise gelopen daar.
0: Ja, ja, ja.
1: Want ze hadden echt super vette shirts dit jaar. Van die longsleeves waren het.
0: Oh, leuk.
1: En die hebben we ook maar meteen even gehaald. En als je dat dus al meteen aandoet, dan wordt het wat ook als vrouw zijn, hoor. Als je geen normaal shirt aan hebt, wordt die ook gewoon kapot getrokken.
0: Bij vrouwen wordt het kapot,
1: ja,
0: nee,
1: als
0: toch?
1: Je daar middenin staat, zeg maar, in zo'n, hoe noem je dat ook
0: alweer?
1: Zo'n morspit, dan wordt het uitgetrokken, ja. Dus ik heb ook, maar we zijn er niet in geweest, hoor. Maar we hebben meteen even zo'n normaal shirt aangedaan. Netjes. Dus dan ben je altijd veilig.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Nou, dat is allemaal te zien in de vlog van Tinus. De week van Tinus moet het worden, zoiets. Maar iedere week moet je gewoon...
1: Dit was geen weekvlog.
0: Nee, dit was een weekendvlog. Oh, de weekendvlog.
1: Dit was een dagvlogje.
0: Tenvlog. Tenvlog moet je maar.
1: Ja, ik zei ook van...
0: Tinus, tenvlog.
1: Nou, ik heb dus ook
0: dat
1: gezegd...
0: Dat moet het worden.
1: Nou, ik heb dus in mijn vlogje ook gezegd van... Nou, dit is wel echt... hier wordt Tinus tent vrees vrolijk van. Want dit was een tent, jongen. Niet normaal.
0: Maar dit moet het worden. Dit moet een concept worden. Tinus tentvlog.
1: Tinus tentvlog.
0: Wil jij ook Tinus tentvlog op je feest?
1: Dan moet ik dadelijk ieder weekend verplicht naar al die tentfeesten.
0: Nou,
1: ik wil
0: dat
1: wel een beetje op vrijwillige basis.
0: Hou eens op, dat doe je nu ook al. Je hebt die bijnaam niet voor niks, Tinus tentfeest.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

0: in de hand, gelukkig.
1: Nou, net ik als, zag zelfs dat hij weer gaat optreden.
0: Nou, waar zag je dat? Dat was misschien nog een oud filmpje.
1: Nee.
0: Die man gaat nog niet op de bühne. Die is net geopereerd. Man heeft een hartoperatie gehad.
1: Bij de hele grote tent, bij de hele grote piratententfeest.
0: Nee, daar gaat hij niet optreden.
1: Dat heb ik gezien. Van, nee. ik ga dit even. Nou ga ik het checken.
0: Ja, ga me checken. Ik weet het. Namelijk. Oh. Nee, hij gaat niet optreden. Nee, de man heeft een hartoperatie gehad. Die gaat niet.
1: Ja, maar daar verbaas ik me ook over.
0: Ja, zeker. Maar dat gaat
1: niet. Hij is erbij.
0: Nee, ja.
1: Hoewel Henk nog volop hersteld van zijn hartoperatie.
0: Maar hij is er niet bij.
1: Oké.
0: Okay. Ja, okay. Maar maakt niet uit. Dit is altijd. Waarom moeten vrouwen altijd gelijk hebben?
1: Ja,
0: waarom
1: staat is dat hier? Altijd? Het is 4 dagen geleden geplaatst.
0: Het staat er, maar als daar staat van spring nu in de sloot, dan doe je toch ook niet?
1: Nee, maar dan denk ik, dan maak je dat toch niet bekend?
0: Nee, exact. Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Oh, dan zijn ze gewoon aan het jokken.
0: Nou ja, er is enige kern van waarheid. Maar ik leg het je nog wel uit, ik mag het niet vertellen.
1: Oké.
0: Okay, we hebben een tweestrijd en er is, we hebben nog een paar minuten voor het volgende. Is er wel, maar ja, nou ja. Je hebt een beetje gelijk.
1: Dankjewel.
0: Jongens, de laatste minuten. Marco Borsato, dromen zijn bedrog. Of... Danny de Munk. En ik voel me zo verdomd alleen. Je kan stemmen nog 2 minuutjes in de NPO Luister-app. Zou top zijn, want... We liggen nagenoeg gelijk en dat moet even losgetrokken worden. Dus doe je best. Okay.

0: vamos, vamos. Dit was Joey Nicolai en zijn Tinto de Verano. Het is tijd geworden voor de uitslag van onze twee strijd. Nou, het was een lekkere strijd ook. En wat is het geworden?
1: Het is geworden met 51% van de stemmen. Hakjes over de sloot.
0: Nou.
1: Danny de Munk, ik voel me zo verdomd alleen.
0: Dank jullie wel. Hoor. Ja, kan verkeren. Dank je, dinges. Ach, het is het begin van de week. Kan nog van alles gebeuren. Meezing maandag. Deze kan uit volle borst. Ik voel me zo verdomd alleen.

0: Hier kan ik nou zo verdrietig van worden, hè? Ik kan maar janken. Maar ik doe het niet, hoor. Ik ben al een grote jongen.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dorald, dankjewel.
7: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
6: Totale lengte 315 kilometer met mistbanken in Zuid-Holland en Noord-Brabant opgepast. Files op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht heb je een half uurtje door een kapotte auto. De weg is daar weer vrij. Kwartiertje op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder. En de A29, daar is de weg gelukkig ook weer open. Bergen op Zoom, Rotterdam voor Oud-Beiland. Dan heb je nog wel 3 kwartier extra reistijd. De A58, Bergen op Zoom, Vlissingen. Voor Capelle Zuid, kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht. Dat duurt 21 minuten.

0: in mijn droom.
1: 8:08, goedemorgen. Maandag de 14e van september. Wij zitten weer, ja, daar heb je niks als luisteraar aan. Dat maakt natuurlijk niks uit als er maar geluid uit de boksen komt. Maar we zitten weer op onze vertrouwde werkplek. Dat is wel lekker gevoel, is dat altijd. Als je gewoon weer lekker op je stoel zit, waar je normaal ook je ding doet, zeg maar.
2: Nou, we zitten vooral ook niet meer in de kringloop. Kijk, we zaten vorige week in onze back-up studio hier in de kelder van Avrotros. We zaten letterlijk op -1.
1: Ja.
2: En ja, het rookt daar een beetje naar de lokale kringloop.
1: Naar de kringloop, ja. Ja, dat, een beetje mufgeurtje, zeg maar.
2: Beetje mufgeurtje. En dat was echt een prima studio. Het was allemaal echt prima, dik voor elkaar.
1: Ja, meer dan.
2: Maar het is nou toch wel lekker dat we weer even in de studio zitten die weer lekker naar bloemetjes ruikt.
1: Dat is absoluut. Deze hebben ze flink opgekalfaterd.
2: Ja, want het was helemaal leeg natuurlijk. En toen hebben ze meteen maar bedacht van nou, dan gaan we meteen ook maar even met
1: de bezem.
2: De bezem erdoorheen. De grote bezem.
1: Ja. Nou, dat is gelukt en het is mooi geworden. Het is nog niet helemaal af, maar we zitten hier weer. Dat is lekker.
2: Ja. Dat is fijn.
1: Er staan hier heel veel camera's die straks hun werk moeten gaan doen. Het is net Big Brother is watching you. Ik heb daar net even een klein filmpje van gemaakt. Misschien denk je van ja, dat zal allemaal wel. Maar dan kun je het even checken. Misschien als je zo meteen even een momentje over hebt, dan kun je dat altijd zelf met eigen ogen bekijken. Even wat nieuws van vandaag. Drugs lijken voor een deel van de jonge festivalgangers steeds normaler te worden. 4 op de 10 verwachten mogelijk meer drugs te gebruiken dan in voorgaande jaren. En ook binnen vriendengroepen wordt het gebruik vaker geaccepteerd. Vooral ecstasy en MDMA zijn populair op festivals. Deskundigen waarschuwen dat juist de combinatie met hitte, weinig slaap, alcohol en urenlang dansen extra gezondheidsrisico's oplevert. Zo, dat normaal wordt, hè?
2: Niet normaal.
1: Nee.
2: Nee. Ja, gelukkig is het bij mijn vriendenkringen niet zo.
1: Heb je het ooit meegemaakt? Heb je ooit iemand in je vriendenkring... Ik ben wel benieuwd, zijn er luisteraars die dat ooit hebben meegemaakt? En heb je daar wat van gezegd? Ga je er iets van zeggen? Kun je er iets van zeggen? Mag je er iets van zeggen? Ja, je mag er wel, want ja, alles mag er in dit land, maar... Of denk je van, nou, ik ben bang om die vriendschap te verliezen? Dat zou kunnen, hè?
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Dan denk je, ja, hallo, ik wil Sjaakje niet. Dat is hetzelfde als je zegt van, nou, 10 drinken ze even niet zoveel. Hé, wat is dit nou?
2: Ja, dat is gelukkig ook niet zo.
1: Nee, maar bij wijze van spreken. Maar dan zeg je ook, ja, wat bemoei je mee? Toch?
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar moet ik wel zeggen, ik zeg het wel vaak over bij mijn vriend, toch?
1: Ja,
2: ik had zo irritant. Loopt er weer te snurken s'nachts.
1: Ja, maar die drinkt ook als een oorlogsschip.
2: Dat
1: is
2: echt niet normaal.
1: Zeg.
2: En weet je wat het super vervelend is?
1: Ja.
2: Echt, hij kan drinken als een oorlogsschip.
1: Ja,
2: en hij kan er ook helemaal niet tegen.
1: Nee.
2: Maar de volgende dag heeft hij nergens last van.
1: Ja, dat is knap, hè?
2: En het manager is 25.

0: fris als fruitig. En niet normaal.
1: Kijk, een drankje te veel, daar ben ik ook niet zoveel van. Want daar heb je alleen maar last van. Maar soms, het is wel zo, als je 2 op hebt of 3... dat werkt dan wel, dan word je wat losser. Dan, ik ben altijd vrij stijf.
0: Ik heb nu al zin in ons, ons teamuitje.
1: Ja, maar ik sta het liefst in de hoek. En als ik dan een paar op heb, dan kom ik wat los. Dan de praatjes komen wat meer. En, ja, dat is toch zo. Maar te veel is niet lekker, want je hebt er zoveel last van een andere dag weer. Oh, ellende. Ruim 125.000 auto's in Nederland rijden mogelijk rond met een gevaarlijke airbag. Bij een botsing kan die barsten of zelfs ontploffen, waardoor metalen onderdelen door de auto kunnen vliegen. De eigenaren zijn al langer dan een jaar geleden gewaarschuwd voor een terugroepactie. Maar volgens het RDW-register is de gratis reparatie nog niet uitgevoerd. Bij sommige Citroëns en DS'en geldt zelfs een rijverbod totdat de airbag is vervangen. Zo, dat is ook wat. Nederlanders die willen op Prinsjesdag, dat is morgen, vooral horen wat het kabinet...
0: Sorry. Ja, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Ik deed mijn microfoon al uit, maar...
1: Ik schrok een hoedje.
0: Ja, sorry. Ja, ik heb allemaal los slijm. Het komt niet allemaal los met verkoudheid. Ik heb een beetje last
1: van
0: nou.
1: Ik zet jou even uit. Nederlanders die willen op Prinsjesdag vooral horen wat het kabinet gaat doen aan de hoge kosten van het dagelijks leven. Uit onderzoek van het Hart van Nederland panel blijkt dat boodschappen, energie en andere dagelijkse uitgaven bovenaan staan als onderwerp voor de troonrede. Ook migratie en de woningmarkt die worden veel genoemd. Opvallend, 70% wil liever dat de koning de problemen in Nederland duidelijk benoemt dan dat hij vooral een positief klets verhaal doet. Ja, dat vond ik wel. Geen woorden, maar daden. Gewoon even noem het beestje gewoon bij de naam. En er zijn problemen zat in dit land. En die moeten gewoon opgelost worden. Alhoewel, ik zag nu net weer, de olie schiet omhoog. Dus de benzine en de diesel wordt nog weer duurder. Ach man, dat is ook zo'n ellende. Vanochtend trekt de mist weg. Daarna krijgen we zonneschijn, wolken, lokaal een buitje. 20 tot 23 graden.

ik vind wel, ik zet gewoon even de app open voor een lekker meezingetje. Want ik vind, ja, je zult misschien net zitten te luisteren. Misschien heb je wel een kater of heb je helemaal geen zin in deze werkweek. Dat zou kunnen. Laat even weten waarmee kunnen we je blij maken. Het is Meezing Maandag, dus een meezingetje mag je altijd doorgeven in de NPO Luister-app.

0: Dans voor mij. 9:50 is het. Straks gaan we nog even dat sportweekend bespreken met onze Floris. Floris Sprenger. Die zit normaal gesproken een deurtje verder hier bij 1 vandaag bij Afrotros. Dan heeft hij wat andere cases te doen. Maar hij kijkt graag de sport voor ons en bespreekt dat op de maandagochtend. We gaan het waarschijnlijk wel even hebben over natuurlijk de Madring. Gisteren werd er geraced voor het eerst, tenminste de eerste race was het dan, op het nieuwe circuit in Madrid. Formule 1. Ja. Ja, ik heb lekker gekeken gisteren op Banky.
1: Ja.
0: Met, ik zal je eerlijk zeggen, pepernoten.
1: Oh nee.
0: Ja, ja. Ja, ik heb het wel gedaan.
1: Het is september.
0: Het kan al zou het april zijn.
1: Ik liep van de week ook weer door de ACTON. Toen dacht ik echt, heel wat schapping helemaal voor mijn kerstspullen.
0: En?
1: Ik dacht echt, vreselijk.
0: Nou, ja, wat is de problem? Kijk, een kerstboom opzetten in september gaat mij iets te ver. Maar om nou gewoon die kruidnootjes te eten of die pepernootjes, dat maakt toch niet uit?
1: Heb je gewoon de classics op of heb je met een smaakje?
0: Nee, truffel.
1: Met truffel, oké. Okay.
0: Ja, die zijn fantastisch.
1: Ja, die zijn wel lekker.
0: Ja, kost klauwen met handen, maar gelijk 2 zakjes. 2 voor 5 was het.
1: Ja, die
0: 5 euro, dat kan wat leiden. Dat,
1: ja, dat kan wel.
0: Dat kan wel. We zijn even aan het zoeken naar wat leuke liedjes voor Amazing Maandag. En je mag je suggesties mag je even droppen in de NPO Luister-app. Had het net nog over de drugs, dat het steeds normaler iets wordt. Dat is raar, hè? MDMA, ecstasy. En hier komen nog wat berichten binnen. Ingmar die zegt, ik heb wat maten. Die hielden wel van een snuifje. Daarom was ik altijd de taxi. Gebruik zelf niet. En zo wist ik zeker dat iedereen goed thuis kwam. Wat goed, zeg van je. Dat verdient je bijna een lintje, Ingmar. Vind ik echt netjes. En Aaron die is heel duidelijk. Die zegt, ik heb het wel eens meegemaakt met iemand uit onze groep. Die heeft een lijntje witte bende gebruikt waar ik bij was. Ik heb hem verteld dat hij, als hij nog 1 keer deed, ik hem zijn beide benen zou breken. Sindsdien heeft hij nooit meer gedaan waar ik bij ben. Voor de rest ben ik heel lief. Ja, is
1: ja,
0: toch zo?
1: Ik snap het wel, ja.
0: Ja. Ja, maar wanneer zeg je er wat van? Dat was eigenlijk de vraag. Nou ja, ik snap het allemaal wel, jongens. Maar doe het niet.
1: Blijf lastig.
0: Blijf er vanaf, man. Veel liedjes komen binnen. Leuke dingen ook. Nieuwste van K3. Engelbewaarder Marco Schuitmaker. Iets van Jannes. Nou hebben we Marco en Jannes hebben al gedraaid. Sander Kwarten met Wat is je naam? Is wel leuk. Zal ik zo meteen wel even kunnen doen?
1: Leuk.
0: Zal ik dat even doen?
1: Ja.
0: Die is voor Tijmen. Dankjewel, Tijmen. En dit is Jai. En Jai die zit in de NPO Luisterapp. En die zegt, mijn collega en ik hebben een echte topper van een meezinger. Die de hele bouw gaat meezingen. Het is altijd lente in de ogen
1: van de tandartsassistenten.
0: Ja, en dan is dat geen lente. Maar ja, wat maakt het uit? Ja, kruidnootjes in september kan ook. Dus waarom niet...
1: Ach, je ligt heel het jaar bij de tandarts. Winter, zomer, herfst.
0: Dat is ook zo. En vandaag is een mooie dag, hè. Het is net geen zomer, dus het voelt een beetje aan als een lentedagje. Mooi toch? En lekker meezingen met...

Precies. Sander Kwarte en Wat is je naam? Het is bijna 8:30, zometeen hoor je Jan de Weerman. Gaat ons even bijpraten over de dag van vandaag. De 14e september, nieuwsverkeer. En zometeen het sportweekend met Floris. En dit is de nieuwe van Damien van Os.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het eerst in een groot deel van het land sprake van dichte mist. Deze lost geleidelijk aan op. Verder op de dag, bewolking en zon. De wind komt uit het zuidwesten en die is zwak tot matig. Temperaturen 22 graden.
1: Ja.
2: En hier onze spreuk. Als slakken en padden kruipen, zal het zeker spoedig beginnen te druipen.
1: Te druipen, ja. De herfst, maar laten we hem nog even uitstellen. Jan, dankjewel. Het is, wat ik zei, 8:30 geweest. Tijd voor het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is.
1: Dankjewel, Dorald. Dan kijken we nog even naar het verkeer met files op de A2. Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. 3 kwartier extra rijden de A6. Emmeloord naar Muiden voor Lelystad Airport. De afrit in ieder geval. Kwartiertje door een ongeluk. Je wordt daar over de vluchtstrook geleid. Dat duurt tot 9:15 ongeveer. A15, Gorkum naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk heb je 27 minuten. 30:30 op de A16, Breda, Rotterdam voor Dordrecht. En nog de A58, dat was Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor de afrit Capelle Zuid door een kapotte vrachtwagen. 25 minuten extra. Vraagie, ik zit even een beetje met een dilemma. George Baker selectie wil ik draaien. Little Green Bag stond er, maar het kan ook even wat anders doen. Paloma Blanca zou ook nog kunnen. Wat zou jij doen in dit geval?
6: Ja, dit is natuurlijk vragen naar de bekende weg natuurlijk, hè?
1: Oh.
6: Natuurlijk Paloma Blanca.
1: Rustig maar.
0: NPO Sterren en

0: Lovers en Tutti Colori.
1: Marcel in de morgen.
2: Sportweekend met Floris Brenger.
0: Ja, het is weer maandagochtend. Het is 8:30 geweest. Tijd om het sportweekend eens even lekker onder de loep te nemen. Dat doen we met vriend van de show, collega bij 1 Vandaag hier van Avrotros, Floris Brenger.
3: Ja, goedemorgen. Ik zat hier al even met mijn kopje koffie. Gezellig hier in de nieuwe gerenoveerde studio.
0: Wat vind je ervan?
3: Mooi. Ja, licht.
0: Ja, je komt er goed uit, moet ik zeggen, in het licht.
3: Ja, dat is vriendelijk. Ja, jij kan het ook goed hebben, Tina ook trouwens. We zijn allemaal hier dus nu vol in het licht, in het licht des aanschijns. Want we gaan het hebben over prachtige sport, want daar was het dit weekend allemaal om te doen. Laten we maar beginnen met de Formule 1, want jij hebt ook vast en zeker gekeken.
0: Ja, zeker. Ik heb de vrije training gekeken, omdat het een nieuw circuit is, die Madering. Dus vrije training even gekeken. Kwalificatie vind ik wel altijd mooi, want dan gaat het echt op de scherp van de snee. Ja, en de race natuurlijk.
3: Ja, zeker, want daar moeten we het over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, even jouw gevoel bij dit circuit. Had jij er hogere verwachtingen van of niet?
0: Nou wel, omdat er zo'n kombocht in zit. En toen dacht ik, dat gaat wel vet worden, weet je. Dat hebben we op Zandvoort ook. Maar toch valt het erger enigszins tegen. Want het is smal, je kan niet inhalen. En ik vind het wel spannend, want een straatrace is altijd kans op een rode vlag, weet je wel. Als er iemand keihard in die muur gaat. Ja.
3: Maar de verwachtingen waren hoog. Dat moeten we vaststellen. Precies. En bij de kwalificatie was het spannend. Dan weet je niet precies hoe iedereen er echt voor staat. Maar Verstappen toch op plek 3 gekwalificeerd. De tweede startrij. Ja, dan heb je er gewoon echt zin in. En we zagen ook wel in die openingsfase. Ja. Direct erop, hè?
0: Ja, dat is Classic Max is dat. Dat is Mad Max, zeiden ze ook. Wordt het Mad Max? Of, dat werd het wel, ja.
3: Maar Max is inmiddels 27 jaar. We weten ook wanneer hij even van het gas af moet. Maar het dwingt wel af dat hij er gewoon hartstikke goed staat. Ja. Verstappen deed het prima. Team adviseerde ook in die openingsfase. Geef dat plekje nou terug. Mopper, Max. Daar was hij dan wel weer.
0: Ja, ik had het niet verwacht.
3: Nee, hij deed het toch voor de goede sfeer, maar laten we maar zeggen. Maar het resultaat mocht niet onderlijden. Had een beetje mazzel. Norris had een hele slechte tactiek. Hamilton viel uit. Maar uiteindelijk werd Verstappen dus tweede. En de winnaar, dat werd...
4: En zo is de eerste race in Madrid een prooi voor Antonelli. Hij vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap.
0: Ja, hij schuift iedere race weer een plekje op richting de eindstrijd natuurlijk, de wereldtitel. En als je het mij vraagt, dan kan er praktisch niks meer misgaan.
3: Kwestie van tijd, zou je bijna zeggen, toch? Wel. Ja, dit gaat wel heel erg hard. En fantastische zegen opnieuw, volwassen, alles erop en
0: ik heb het niet uitgezocht, maar wordt hij, als hij wereldkampioen gaat worden, zou hij de jongste wereldkampioen. Ik denk het haast wel.
3: Ja, want zijn concurrent is Max Verstappen qua leeftijd. Ik denk dat hij dan Max voorbij gaat.
0: Dat denk ik
3: gaan
0: ook.
3: Gaan we uitzoeken voor volgende
0: week. Dat gaan we doen. Ja. Dan was er nog andere sporten natuurlijk. Werd gevoetbald.
3: Ja, en veel gevoetbald ook. En de uitslagen die logen er niet om. Er werd veel en vaak gescoord, zowel op zaterdagavond als gisteren. Laten we even op zaterdagavond beginnen bij Ajax.
5: De kopbal en die gaat erin. Doelpunt van Juri Baas nog. In de allerlaatste seconde van Fortuna Ajax wordt het nog 5-1.
0: Nou, ja. Dit zal je verbazen, ik kijk nooit voetbal. Maar ik heb hier namelijk een kleine samenvatting van gekeken.
3: Hoezo dat dan?
0: Ja, ik weet niet.
3: Zo'n warm hart voor Fortuna Sittard.
0: Nee, maar het kwam op mijn beeld. En toen zag ik inderdaad Fortuna Sittard. Ik denk dat gaat nog. Het werd 1-1.
3: Ja.
0: Ik denk nou,
3: hier gaat Floris het vast over hebben nog. Inderdaad, en dat klopt. 5-1. Hey, wat wel opvalt, Ajax voetbalt best wel makkelijk. Je ziet echt dat ze hebben gewonnen aan ervaring en aan talent. En die selectie staat eigenlijk als in huis. Michel is nog een beetje aan het roleren daar in dat team om te kijken wat zijn nou mijn beste 11. En je ziet gewoon met Brand en ook Amrabat, er is echt wat bijgekomen. En Ajax, weliswaar wat puntjes al verloren, maar zou zomaar ook in die tweede seizoenshelft nog wel aan kunnen sluiten. Precies. Ik voorzie nog wel een aardig seizoen voor de Amsterdammers.
0: Ja. Maar niet de hoogste uitslag van het weekend.
3: Nee, zeker niet, want... Ja, een onverwachte galavoorstelling zou ik het bijna willen noemen. Feyenoord verloor vrij kansloos in Barcelona van Barcelona. Met 5-1 deze week met de Champions League. Maar dan zou je zeggen, gedemotiveerd. Nee, Feyenoord speelde best lekker namelijk in Barcelona. Kreeg ook best wel goede kritieken. En dan sta je daar dus gisteren op het veld in Zwolle. Ja, en dan houdt Feyenoord dus niet in. Het liep als een tierenlier. En Van Bronckhorst was een trots man, de trainer.
6: Ja, als je voelt dat er meer te halen valt, dan moet je doorgaan. En ik denk dat we dat heel goed deden. De eerste kwartier moet je eigenlijk al op 0-3 staan. Dat gebeurt dan niet. Maar ja, toch zijn die jongens doorgegaan.
0: Ja, het is een beetje een noordelijke instelling die ze toch in Rotterdam hebben. Koppenveur, zeggen wel de koppenveur.
3: Koppenveur, hand in hand, kameraden, zeggen ze op Zuid. Maar het was echt fantastisch om naar te kijken. Ja. Feyenoord laat zien dat ze een ploeg hebben om rekening mee te houden. PSV deed het gisteravond ook. AZ verloor dit weekend wat puntjes door een gelijkspel. PSV die is ook heel zakelijk. Lijkt me echt wel van die drie de beste. Maar goed, het wordt volgens mij echt nog wel een leuke competitie. Ik kijk er enorm naar uit. En we gaan er gewoon volgende week weer lekker voor zitten.
0: Jij hebt genoten, begrijp ik. Zeker. Het was een lekker weekend.
3: Ja, en we gaan deze week ook de bondscoach horen. De nieuwe bondscoach, Xavi.
0: Xavi, ja.
3: Over zijn voorselectie met het duel met Duitsland. Dat is aanstaande, eind deze maand. Dus we gaan zien wie daar de schifting heeft gehaald. En wie er is afgevallen. Toch altijd wel spannend. Een nieuwe coach, ja, zeker. Nieuwe selectie.
0: Ja, wat hij gaat doen. Dankjewel, Floris. Fantastisch weer. We spreken elkaar volgende week weer.
3: Joep.
0: Heb een mooie week.

0: 5 voor 9. Was toch niet onze laatste hoor, voor de ochtendshow van vandaag. Want we hebben zo meteen nog een uur te gaan tussen 9 en 10. Wie niet weg is, is gezien. We hebben hier onze studio is een beetje die is behoorlijk geupgrade. Technisch gezien zitten we hier er lekker bij. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Ik heb een toertje gedaan, een klein toertje over de mengtafel voor de mensen die technisch geïnteresseerd zijn. Ed Marcel van de radio op de socials, TikTok, Facebook, Instagram, kijk maar even. Maar nu hebben we wel één ding. Er is dus iemand, een handige Harry hier, die heeft ergens met zijn vingers aan de telefoonlijn gezeten.
1: Ja.
0: Maar we hebben nu al meerdere instellingen. Mooi, want jullie horen dat niet. Dat hoort ook niet hoor, want dit is allemaal achter de schermen. Maar ik vertel het graag. Er zijn al meerdere instanties die zijn bezig om te achterhalen wat nou het kan zijn. Als je nou thuis dit hebt en je gaan even terug naar vroeger toen je nog
2: een vaste lijn had.
0: Dan ging je de stekker erin en eruit. Hij doet het
1: opgelost.
0: Weer. Opgelost.
1: Maar, hebben wij je trouwens ook gedaan vanochtend?
0: Hebben we ook gedaan. Ja, ik heb alle stekkers eruit gehad. Maar intussen doet het nog steeds niet.
1: Ja, en zoals je bij de KPN of de Ziggo of weet ik veel wat ook waar je bij zit. Je wordt altijd van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, wij ook op dit moment.
0: Dus we hebben hier echt meerdere mensen hebben al aan het werk. Maar we kunnen dus niet bellen. En dat is best wel jammer. Want zometeen willen we namelijk de schaftlijst doen na 9 uur. Zoals we dat gebruikelijk doen van maandag tot en met vrijdag. Dat hebben we al een week of 2 gedaan. Daar gaan we lekker mee door. Behalve ja, als je niet kan bellen, vind ik ook. Ja, dan moeten we het ook overslaan.
1: Ja, vind ik ook.
0: Dat is ook, dat is heel gek. Maar ik wil wel even, laat ik het zo dan doen, want we doen dan meestal even 3 liedjes draaien. Als er 1 iemand... Ja, iedereen mag nu even wat insturen. Gewoon 3 liedjes. Doe je 1 appje sturen met daarin 3 liedjes. En degene die een leuk rijtje van 3 heeft, met lekkere meezingers, het is wel Meezing Maandag, dan ga ik dan even 3 voor draaien. Dus dan vullen we hem wel in met een appje.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja? Hebben we toch een beetje gedekt?
1: Ja, akkoord. En ondertussen mag je gewoon nog steeds je lijstje ook indienen in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, stuur hem nu even in de app. Maar kopieer hem dan meteen even en ga even naar de website marcelinthemorgen.nl.
0: Ja.
1: En kopieer en plak hem daar dan ook even meteen in, want dan...
0: Wellicht zit je in de uitzending.
1: Ja.
0: We hebben nog een appje van Arie. Arie noemt zichzelf Wazige Arie. Hey Arie. Morgen, Marcel en Tinia, kunnen jullie de witte eenden verdraaien voor mevrouw Daisy? Nou ja, Amazing Maandag. Dan past deze van Siska Peters en Ronnie Tober er zeker bij.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
3: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
2: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
2: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bedankt, Dorald. Verkeersinformatie van de ANWB. Het drukste moment, dat ligt achter ons. Er staan nog wel wat files op de A2, onder andere Utrecht-Amsterdam. Voor Apkoude heb je 20 minuten door een kapotte wagen. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Emmeloord-Muiden voor Lelystad Airport. De afrit kwartiertje door een ongeluk. A20 Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht heb je 66 minuten door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de A58 Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Kapotte vrachtwagen. En daar heb je een kwartiertje extra rijden.
1: Marcel de Vries.
5: Toi, toi, toi. Met onze Tinia. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Zometeen René Kars met Artje voor de sfeer. Eerst Robert van Hemert en de Zandloopster.

0: Voor de sfeer. En elke keer als ik een liedje van hem draai, dan denk ik, ach, René Karst.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Ja, we zullen zijn liedjes tot in lengte vandaag blijven draaien. Het is 9:09, goedemorgen. Dit is de ochtendshow Marcel in de morgen. De 14e van september. En normaal gesproken doen we altijd even een belletje. Nou, net uitgelegd. Heel veel leuke lijstjes zijn binnengekomen. Voor de mensen die alles hebben ingestuurd nu in de app. Doe inderdaad wat Tinia zei. Ga ook even naar de website marcelinemorgen.nl. En wellicht gaan we jou binnenkort even terugbellen hier in de uitzending. Doe even een klein praatje over je werk. En een gesprekje. En dan gaan we je lijstje draaien met liedjes. Ik heb er eentje uitgezocht. Tinia,
3: anders
0: wordt het een hele lange lijst.
3: Ja.
0: En dit is een lijst voor Aaron Remmerts. Random heb ik eruit gepakt overigens hoor. Zeg jij altijd, random. Ik denk nu ga ik hem ook gebruiken.
3: Random.
0: Ik heb random heb ik eruit gepakt.
3: Heel goed.
0: En Aaron die komt met de volgende liedjes. Die wil graag Jeroen van Zelst horen, Jouw liefste wens. Een nieuw liedje van Raymond Hermans, Ons pakken ze niet. En Wimmy Bauma, De ring.
3: Leuk lijstje.
0: Nou, goed. Stuur je eigen lijstje in. Website is marcelinemorgen.nl.
1: Marcel in de morgen.

0: gezelste en jouw liefste wensen. Alsof er een nieuwe pauze is gekozen. Het is niet normaal. Het applaus kwam hier van alle kanten. Er is witte rook. Nou, gelukkig niet, want dan is er hier wat kapot natuurlijk.
1: Ik wou het zeggen, dan staat hier de boel van de hens hier.
0: Hebben we niet, maar we kunnen weer bellen. Dat is ook weer mooi.
1: Ja, de telefoon doet het weer.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelfs over nagedacht 10 jaar. En dat zal ik je eerlijk zeggen. Ik heb wel eens... heb jij dat niet, dat je telefoon staat altijd aan natuurlijk. Hè, met social media en dan krijg je weer een appje. En dan is er weer een snapje en een ditje en een datje. Dat gaat natuurlijk dag in dag uit door. Ik heb wel eens gedacht, misschien moet ik in het weekend... Gewoon een simpel telefoontje.
1: Gewoon een Nokia 3310.
0: Nou ja, bijvoorbeeld, bij wijze van spreken. Maar dat je alleen kunt bellen en sms'en. Dat je ook gewoon... misschien is er wel een app die dat kan. Dat je op vrijdagmiddag een soort ding aanzet. Dat die zegt van... En als je mij dan een WhatsApp dan zegt... Marcel is alleen te bereiken via telefoon en sms. En dan gewoon in het weekend gewoon alleen dat dingetje aan heb.
1: Ja, maar dat ga je toch missen, denk ik. Nee. We zijn al te ver daarin dat we niet meer zonder kunnen.
0: Dan denk je dat echt?
1: Ja.
0: Dat is het heel erg gesteld met de maatschappij. En met
1: ja, dat
0: ons
1: is
0: ook.
1: Het ook.
0: Echt waar?
1: We zijn allemaal verpest.
0: Wat, hè?
1: We zijn allemaal verpest.
0: Door wie?
1: Ja, door social media.
0: Wie is ermee begonnen?
1: Weet ik niet.
0: Die moeten we verantwoordelijk maken. Wie was dat?
1: Nee, maar dat ga jij niet volhouden. Ik ken je al langer dan vandaag. Ja, misschien één weekend.
0: Nou, het vertrouwen is weer groot, hoor ik. Zometeen is Dave Dekker.

Zoals de Spanjaarden zeggen... Despierta con una sonrisa. Wakker worden met een glimlach. Marcel in de morgen.

0: kleedgeld. Ik zit te denken of ik dat ooit... ik kreeg wel kleedgeld op een gegeven moment. Dat was het wel, want er werd kinderbijslag werd doorgestuurd naar mijn eerste rekening. Dat was lang geleden, man, van papa's geld. Toevallig, dat zal ik je zeggen. Wij gingen op vakantie, zoon Lief en ik, met z'n tweeën. En toen waren we nog even... Ik doe dan toch altijd... Ik weet niet, heb jij dat ook? Als je op vakantie gaat, ga je toch even bij je ouders langs. Ook al ben je maar een week weg. En dat doe ik dan tenminste. Gek aan nu.
1: Nee, ja, ik woon nog thuis. Ja, ik zie dat.
0: Oh ja, dat is ook zo. Ja, maar ik ga dan even bij mijn ouders langs. En denk ik, we gaan weg. Even doe je zeggen. Dat. En toen kreeg ik 50 euro in mijn handen gedrukt. Ah. Kunnen jullie even wat lekkers eten? Hartstikke lief. Ja, dat vond ik ook. Dus dat was papa's geld.
1: Ach.
0: Ja. Dave Dekker, die zong erover. We hebben een platenkoffertje en er mag gestemd worden. NPO Luister, daar kun je stemmen op de volgende liedjes. Leiden.

0: NPO Luister, daar moet je zijn. Vanochtend trekt de mist weg en daarna krijgen we zon, wolken, heel lokaal een buitje, temperatuur lekker. 20 tot 23 graden. Files, twee stuks, A5, Hoofddorp, Amsterdam, tussen de Hoek en IJmuiden. Daar heb je 2 minuten vertraging. Komt door ongeluk, de weg is weer vrij. De A20, Hoek van Holland naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar heb je 59 minuten door ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Succes. En je wordt eigenlijk omgeleid. Je kan het best omrijden, zeggen ze, via Den Haag, over de A13 en de A12. Zal ik hem er even bij pakken? Het hitalarm, Tinus. Want
1: ik ga jouw favorietje
0: even doen. Ja?
1: Ja, dit is echt een hitalarm banger. Dit is
0: zo, een hele rambam.
1: Een hele rambam is
0: dit. Vind jij mooi dit?
1: Ja, dit vind ik mooi.
0: Oké.
2: NPO Sterren in L. In Nederlandstalige.
0: Dan laten we hem even afgaan voor Milan Kirstijn.
2: NPO Sterren in L. Marcel in

0: Mackie, dat pakt mij. Ja. Wat pakt jou? Zijn er nog dingen bij jou die... Nou, dat, als ik, dat pakt mij.
1: Carpaccio.
0: Altijd eten.
1: Ja, echt.
0: Ja, dat hebben wij, hè?
1: Jij hebt het toch over snacks?
0: Ja, ik zei snacks. Ja, maar dat hoef jij niet te doen.
1: Oh ja, ik dacht dat het specifiek over eten moest zijn.
0: Gouden horloge, dat pakt mij.
1: Nee.
0: Een nieuw luchtje.
1: Oh ja, dat vind ik altijd wel lekker.
0: Lekker nieuw luchtje.
1: Ja.
0: Ja. Nou dan, 9:50. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen voor weer een nieuwe week, jongens. 14 september deze maandag. Russo en Mart Hoogkamer gedraaid. En vandaag in de platenkoffer 3 liedjes van Koos Albers onder andere. Zijn dit je ogen? Keuze B, René Vroeger.
2: Nobody else.
0: Ook mooi. En Theo Diepenbrock.
2: Oh darling, when we are together.
0: I kiss you to platter. Dat is Oh Darling. Laat het weten, stemmen doe je in NPO Luister. Onze 10-jaar die is dit weekend op pad geweest. Want ja, ze doet natuurlijk niet voor niks haar naam eer aan als ze in een tent te zien is.
1: Nou, tentfeest. Nou, ik ben dit weekend wel echt in een tentfeest gezegd. Maar een tentfeest geweest waar je u tegen zegt. Nou, ik denk de grootste van Nederland.
0: Nou, is dat echt
1: hij was zo groter dan de megatent op de Zwarte Cross. Dus,
0: ja, en Lowlands staat ook altijd groter.
1: Ja, maar is dat ook echt een feesttent?
0: Nou ja, het is een tent, ja. Of een feest is, weet ik ben er nooit geweest.
1: Ik vind die hoofdpodium bij Lowlands vind ik nou niet echt op een feesttent lijken. Dat vind ik meer zo'n soort tunnel.
0: Ja, mij niet gezien
1: kijk,
0: daar.
1: Kijk, dit was echt gewoon een tent op palen. Okay, dat vind ik dat is een echt tentfeest.
0: Oké, daar was jij. Je was bij normaal, ouderwets, brengen en al gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, cultuurdingetje. Echt. En als je denkt van ja, hoezo dan? Nou ja, ik zou zeggen, ga even naar mijn TikTok. Want dan zie je waarom.
0: Tieners TikTok.
1: Want het is echt... Mensen komen daar met veewagens naar het concert toe.
0: Veewagens.
1: En met stro erin. En dat stro, dat gaat eruit onderweg.
0: Ja. En dat ligt dan bezaaid over de weg.
1: Dat ligt bezaaid over de weg, zeg maar. Over heel het dorp, zeg maar, waar het is. Dus de gemeente die heeft goed werk gehad gisteren, denk ik, daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is echt cultuur daar. Dat hoort erbij.
0: Gemiddeld iemand uit de Randstad zou zeggen, stel dat je boeren...
1: Ja, dat is het, ja. Ja. Maar wil je nou beelden zien, die heb ik geschoten voor je. En dat kan je zien op mijn vlogje op de TikTok.
0: Op de TikTok. Tieners TikTok. Tinia van Wijk moet je dan even zoeken. Ja. En jij kan wel verslag geven voor je. Moet je niet bij het één vandaag hier...
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Even
1: bijbaantje. Bijbeunen.
0: Bijbeunen. Gewoon even met een enveloppie. Misschien kan het zo wel even onder de tafel door.
1: Oh, ja, dat is heerlijk.
0: Gewoon even checken. Oké, wij gaan door met het programma. Ik heb zo meteen nog Rutger van Barneveld met Zomer, Zon en Strand. Het is vandaag ook een lekkere dag, kan 23 graden worden. Ja, en ik dacht eerst even, ik wil even een mooi liedje draaien. Dit is een hele mooie namelijk. Komt ook uit De Beste Zangers, maar niet van dit seizoen. Dit is al een oudje. Maar wat een mooie bewerking van een oud liedje van BZN. Julia Zara.

0: Dit was Jesse Prins. En thuis hier op het plein. We zijn bijna klaar met de stemming. Nog 5 minuutjes kun je stemmen op een van de oude liedjes uit mijn koffertje. Ik heb Koos Albers erin vandaag. Want wij zeggen maandag is Amazing Maandag, Tinia.
1: Ja.
0: Lekker mee zingen. Koos Albers, Zijn het je ogen of wil je deze?
2: Nobody else can walk the way you walk. Nobody else.
0: En Nobody Else. Of gaan we voor deze van Theo Diepenbrock, jaren 70. Oh.

0: Klaas, Sven Versteeg en Vuurwerk. Ik zag nu dat ze willen straks... iemand die stuurde hier in de app ook wat. Een petitie tegen het vuurwerkverbod.
1: Ja, dat heeft nou heel veel zin. Ik had iets eerder moeten beginnen.
0: Ik denk het ook niet. Nee. Nou goed, het is nog geen oud en nieuw, maar... Nee. Nee. 14 september is het namelijk, de maandag. En zometeen is het tijd voor Emily op volle toeren. Wij gaan er nog eentje doen, Tinia. En dat is Liedje met de meeste stemmen. Ja.
1: En dat is 59% is dat geworden. Met Zijn het je ogen van Koos Albers.
0: Kijk eens aan. Nou, kon niet misgaan wat betreft een meezinger. Nee. Maar dit is wel eentje van de bovenste plank, zeg maar. Echt de

0: Zijn met je ogen, dat was de laatste voor vanochtend, Tinia. De kop is er weer af.
1: De kop is er
0: af. Voor ons dan, hè? Ja, zeker. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily. Die gaat lekker opvolle toeren. Maak er een heerlijke maand van, want we hebben er prachtig weer bij.
2: Houdoe. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de parallelbaan. A20, Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is een container van een vrachtwagen gevallen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer file. En een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.

Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Emily op volle toeren. En Samuel, die gaat helemaal op volle toeren. We hebben hem namelijk gesproken afgelopen vrijdag. Er komt echt zoveel leuks aan voor deze jongen. Nou, dat zometeen. Zometeen hoor je ook Danny Vroger en Mickey van Wijk. Maar eerst de tijd voor de man die gisteren een groot concert heeft gegeven. Jeffrey Ace!

0: Samuel Welten, die gaat echt onwijs iets tofs doen. Hij komt namelijk met een eigen clubtour. En afgelopen vrijdag waren we eventjes op visite bij hem.
1: Wij van Ster NL zijn uitgenodigd omdat hij iets heel erg leuks gaat vertellen. Nou, en wij zitten hier op dit moment voor Tivoli. Wat ga je doen dan?
2: Ik ga in Paradiso optreden en in Tivoli.
1: Ja. Ja, je weet het nooit bij hem.
2: Nee, ja, klopt. Nee, ik ga in Tivoli optreden en in Paradiso.
1: Wat gaaf. Hoe komt dat nou tot stand? Zijn dat bucketlist dingetjes? Is dat manifesteren? Of is dat gewoon een team?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik woon in Utrecht. Dus ik kom hier echt al mijn hele leven eigenlijk al een beetje langs. Maar ik kom hier al een hele lange tijd langs. Maar ik ben zelfs een keer op een dronken avond. Dus zagen we artiesten ingang staan. Dus toen dacht ik van, hey, nou, weet je wat? Ik ga mezelf gewoon naar binnen bluffen. Dus heb ik mijn Instagram van naam veranderd naar La Croix Singer. Ik zeg, ja, I'm a La Croix Singer. I'm a French singer. And I need to sing here in Tivoli. En wij kwamen steeds verder. Op een gegeven moment kwamen we in de kleedkamer. Op een gegeven moment begon ik ook zelf erin te geloven dat ik daar moest zingen bij een feest. En toen kwam zijn gozer naar me toe. Who are you? Ik zeg, I'm La Croix. I'm a singer. I need to sing here. En we waren bijna op het podium gekomen. No. Hey vriend, ik ben de boeker hier en ik heb jou niet geboekt. Dus wegwezen. Toen zijn we eruit gestuurd. Hardhandig door security. En nu sta ik er zelf. Maar nu wel, ben ik wel geboekt.
1: Maar dus je hebt nog nooit op het podium gestaan?
2: Nee, ik heb... Jawel, trouwens wel. Ik heb ook één keer op het podium gestaan met het Goede Doel Revival Band. Alleen waar ik...
1: Hoe voelde dat om daar op dat podium te staan?
2: Ja, geweldig. Want Henk is wel echt... Henk is nu ook een vriend van me geworden, Henk Westbroek. En...
1: Jullie hebben appcontact?
2: Ja, we hebben appcontact. Ik ben laatst nog uit eten geweest met hem. Dat was ook supergezellig. Deze Henkje bent uitgenodigd natuurlijk. Kom maar lekker kijken. En het was gewoon zo geweldig in Tivoli. Toen dacht ik al helemaal van, ja, daar moet ik staan. Ja, en in Paradiso, dat is sowieso altijd al een droom van me geweest. Wie daar hebben gestaan. De Rolling Stones, U2, Led Zeppelin, André Hazes. Het is wel Ster NL natuurlijk. Hè? Dus André Hazes heeft er gestaan. En nu sta ik hier.
1: Ja, hoe ga je het verschil maken?
2: Ik ga gewoon de mensen vanaf het eerste moment tot het laatste moment... ga ik ze echt entertainen. Tenminste, ga ik proberen. Dus kom alsjeblieft kijken.
1: Dan start je natuurlijk met Echte Liefde is te koop. Want daar is het allemaal mee begonnen.
2: Door weet ik niet. Ik denk niet dat ik met Echte Liefde is te koop start. Nee. Je moet niet gelijk...
1: Mensen het kunnen raden van wat er gaat gebeuren.
2: Ja, het moet wel onvoorspelbaar blijven. En mensen moeten wel denken van... dat heb ik niet bij hem verwacht. Ja.
1: Dus... Ik was te gast bij Roxy Dekker. Komt ze dan ook bij jou zingen?
2: Dat gaan we zien. Ik hoop het.
1: Dus de kijker uitnodigen. Kaartjes halen.
2: Ja, kom alsjeblieft kijken. Paradiso en Tivoli. Dat wordt heel erg leuk. Dat beloof ik je. Ja, dat wordt sowieso heel leuk.
1: Heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Eén ding is zeker. Dit is gewoon boom!

0: ik leef, Jordan Dier en Emily op volle toeren. Je bent bij NPO SterrenL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zometeen hoor je de nieuwe paradeplaats. Maar nu eerst Wesley Bronkhorst en Busy. En grap!
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

Milan Kirstijn. Beter Af Alleen van

Luister hier op NPO Sterrenel Radio. Goedemorgen. Ik schenk nog even lekker een bakje koffie in. Want ja, zometeen gaan we alweer richting de lunch. En zometeen hoor je een zanger die tegenwoordig voor ruim 200 euro lucht in zijn autobanden doet. Ja, dat is geen gebakken lucht. Misschien trouwens toch wel. Nou, afgelopen weekend heb je dat misschien gezien, of niet? Maar je hoort het zometeen. We gaan eerst even zoenen in de kroeg met een man die dat nog nooit heeft gedaan. Knap, hè?

0: allermeest.
1: Chris Bauer en een dag niet gelachen. Nou, bij Chris is een dag niet gelachen echt een dag niet geleefd. Want afgelopen weekend haalde hij een grap uit bij zijn eigen moeder Maris. En die grap die eigenlijk momenteel het hele internet overgaat. Hij heeft namelijk een soort van premium lucht in zijn banden laten pompen voor ruim 200 euro.
2: Christian. Hey mam. Hey, ik heb even een dingetje. Ik heb mijn banden laten oppompen. En toen vroeg die meneer of ik premium lucht wilde. Dus ik zei, ja, premium, altijd beter. Kost 200 euro, dat kan toch niet goed zijn?
3: Wat?
2: Ja, premium lucht heb ik in mijn banden laten doen. Voor 200 euro. Het rijdt wel lekkerder of zo, maar ja.
3: Sorry Chris, maar ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Premium lucht voor 200 euro. Lucht is lucht.
2: Ja, maar ja.
3: Hoe kom ik er nou bij om dat erin te laten doen, Christian?
2: Ja, hij zegt premium. Dan denk ik van dat is mooi. Dan rijdt hij beter.
3: Ja. Christian, dat is de grootste kolder die er is. Dat bestaat toch helemaal niet? Dat kan gewoon. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Is dat wat nieuws? Is dat niet nieuws?
2: Nee, hij zei dat het bestaat al jaren of zo. Is premium. Dan loop je auto extra goed. En rijdt ook een stuk beter. Dus ja.
3: Ja, dat vind ik niet gek als je
1: goud
3: in je banden hebt laten spuiten.
1: Oh, dit echt, ik vind dit heerlijk. Maar daarna werd het ook bij papa Frans nog eventjes... gewoon eventjes dunnetjes overgedaan.
4: Ben jij nou helemaal gestoord?
5: Wat? Dat zei ik ook al. Ja, ik zou vertellen dat je waarom niet. Maar ja, ik heb het namelijk toch gewoon gezegd.
4: Dan heb je een opleiding op universiteit gehad.
5: Ja.
4: En dan zegt iemand tegen je... Wat?
5: Premium lucht. Band, ja.
4: In je autobanden.
5: Ja. Ik dacht, hij zei ook dan rijdt hij fijner en zo... En ik moest wel 200 euro betalen, maar het reed wel een stuk lekkerder, moet ik eerlijk zeggen.
4: Ben jij gestoord? Hoe kan je nou toch zo dom zijn?
1: En dan zo gestudeerd hebben. Ja, inderdaad. Na afgelopen weekend zat ik aan tafel bij Shownieuws. En ik zag namelijk bij dit filmpje dat er ook zo'n bananasplit... ja, eigenlijk een soort van merkje werd gebruikt. Dat ik dacht, zou het zo zijn dat er een nieuw seizoen komt? Zou wel leuk zijn. Ja, ik zit er wel echt op te wachten. Nou, je bent nog steeds bij NPO Sterren NL met Danny Nicolai zometeen. Maar eerst de one and only, Roxy Dekker.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Rees of 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij.

0: Bergen en natuurlijk ook Jack met vader en zoon. Je hoort het hier bij NPO Sterrenel.
1: Emily's leven op volle toeren. NPO Sterren NL.
0: En ik zeg maar zo, we gaan op volle toeren richting de lunch. Nou, dat doen we zo meteen nog met Jeffrey Kuipers. Hij heeft een nieuwe plaat uit en is vanavond te zien in een nieuw seizoen van Het Roer Om. Ik heb nou al zin om de popcorn in de magnetron te doen, om dat lekker te laten poppen. En dan lekker een theetje erbij, misschien nog wat pepernootjes. Dan zet ik die tv aan. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ben ook wel heel erg benieuwd wat we dan allemaal te zien krijgen. Nou, daar spreken we Jeffrey Kuipers zo meteen over.

Dat ontdek je uiteraard hier bij NPO Sterren NL. Nou, deze jongeman die is nieuw in de Nederlandse scene. En zijn naam dat is Bas. En ik denk dan al meteen aan Brummelhaus. Ja, toch? Ja, misschien is het stom dat ik dit zeg, maar is gewoon even wat in me opkomt. En afgelopen vrijdag heeft hij zijn allereerste plaat uitgebracht. En het liedje heet Wondervrouw. Speciaal gewoon voor mij geschreven. Echt ongekend. Nou, het gaat natuurlijk niet over mij, maar hij wordt verliefd. En dat is natuurlijk zijn allereerste liefde. En hoe dat klinkt, nou, ik hoor wel potentie.

leugentje om best wil. Je hoort het hier bij NPO SterrenNL. Nou, deze ochtend is de kaartverkoop voor iedereen van start gegaan voor het 40-jarig jubileumconcert van onze eigen Frans Bauer in Ahoy. Frans die staat er op 9 en 10 april volgend jaar. Nou, mocht je erbij willen zijn, Frans Bauer live in Ahoy.nl. Niks gezegd. Maar zometeen gaan we bellen met Jeffrey Kuipers. Hij heeft een nieuwe plaat uit en is vanavond ook nog eens te zien in een nieuw seizoen van het Roer Om. Nou, ik ga kijken. En heeft hij dat dan echt compleet omgegooid? Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Zometeen hoor je ook Marco Schuitmaker. Maar eerst Luna.

0: En het dondert en het bliksemt. En je luistert naar Emily op volle toeren. Nou, Jeffrey Kuipers gaat momenteel ook op volle toeren. Hij heeft zijn hele leven omgegooid en is, zoals hij het zelf zegt, opgerot naar Spanje. Want zo heet namelijk zijn nieuwe plaat. En alles over dit avontuur vertelt hij in het tv-programma Het Roer Om. Jeffrey, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Neem.
0: Samen met jouw man Michael en jouw hond Guusje, want dat is natuurlijk jullie kind.
1: Ja.
0: Nederland verhuilt voor het zonnige Spanje.
1: Ja.
0: Dat is een droom. Wat was de reden om dat roer volledig om te gooien?
1: Ja, nou, we wilden gewoon allebei wat anders. En we zaten toch een beetje tegen de midlife-crisis aan te kijken. En het is altijd mooi weer. Dus we dachten, we gaan naar Spanje. Maar ondertussen zijn we alweer heel veel in Nederland. Dus het loopt allemaal weer anders dan gepland. Maar het plan was om lekker helemaal naar Spanje te gaan. Maar dat is niet helemaal gelukt.
0: Nou, in de uitzending zien we dat je ook best wel emotioneel bent. Voor sommigen is dat misschien dat ze denken, hè, weet je wel, hij heeft toch altijd zo'n grote bek en... Ik weet gewoon dat je een heel klein hartje hebt.
1: Klopt.
0: Wat was voor jou het moeilijkste tot nu toe aan dit hele avontuur? Dat je echt dacht van, geef maar gewoon een emmer, want ik moet zo janken.
1: Toch wel heimwee naar Nederland, denk ik. Ja.
0: En het allermooiste, het mooiste moment dat je dacht, ik ben zo blij dat ik opgerold ben naar Spanje.
1: Oh, dat was na die 2 dagen in de auto van Nederland naar Spanje. Dat vond ik echt een hel.
0: Ja, vond je het ook niet gezellig om af en toe even ergens te stoppen en dan even lekker wat te drinken en te eten te halen?
1: Nee joh, ik ben veel te ongeduldig daarvoor. Dus ik heb alleen maar gejaagd. Ik dacht, hoe eerder ik er ben, hoe beter. Kort overnachten, snel weer op pad. Het duurt me allemaal veel te lang. Je moet gewoon lekker gas houden. Dus we zijn echt in hele korte tijd gereden.
0: Nou, je bent natuurlijk kapper. Jullie zijn beide kapper. Jullie hebben daar ook een kapsalon geopend. Hoe gaat het momenteel daar?
1: Nou, het zomerseizoen was heel slecht. Toen we zijn gestart.
0: Wel lekker eerlijk dit. Nee, even serieus. Even een applausje.
1: Nee, serieus. Echt serieus.
0: Voordat je gewoon lekker eerlijk bent. Echt, maar gewoon echt kut?
1: Er moest van het zomer gewoon geld bij. En dat wisten we ook wel ergens. Dus volgend jaar zomer gaan we naar Nederland. Omdat we gewoon in de zomer daar gewoon minder te verdienen valt. Wij moeten het, zoals het nu blijkt, echt hebben van het winterseizoen. En dat is ook prima, weet je. Als we half Nederland, half Spanje is ook goed. Alleen je moet alles eerst een keer, het hele jaar een keer door. En dan weet je een beetje hoe de flow van het toerisme is. We zitten natuurlijk midden in het toeristisch gebied. De winkel in Benidorm, we wonen in Altea. Ja, je moet alles een keer ontdekken. En gaandeweg schaven we gewoon ons plan een beetje bij. We hebben gewoon die winkel gekocht. We zijn gegaan. En vandaar ontvouwt het zich gewoon verder.
0: Maar is het dan zo dat je straks gewoon 50-50 gaat doen? Dus de helft ga je hier wonen en de helft daar?
1: Het zou maar zo kunnen dat we daarop afstevenen, ja.
0: Dat is ook weer echt jullie, vind ik.
1: Ja, met heel veel bombari weggaan.
0: Ja,
1: met
0: inderdaad.
1: Een hele grote bek weggaan. Ja. Ja, de tyfus allemaal.
0: Ja,
1: en dan binnen een half jaar weer terug.
0: Dat is gewoon zo. Want en als je dan bijvoorbeeld nog gaat denken aan toekomstdromen daar. Want heb je bijvoorbeeld al heel romantisch met Michael daar paard gereden op het strand of zo?
1: Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Ik zou je zeggen, we zijn 3 keer op het strand geweest sinds we daar wonen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Gewoon geen rust in je kont.
1: Je moet zoveel doen zodra je daar komt. Je moet helemaal een nieuw leven opbouwen, een nieuwe zaak opbouwen. Mensen denken wel, we zijn maar 3 dagen in de week open. Daar heeft iedereen het van over van, jullie werken maar 3 dagen. Je hebt geen idee wat er allemaal op je afkomt, wat je daar regelen moet. En je moet ook wennen. En joh, er komt zoveel bij kijken. Het is zoveel meer dan even 2000 kilometer verderop gaan wonen. Dus
0: als je dit had geweten, Jeff, had je dit dan nog een keer gedaan?
1: Ja.
0: Ah, mooi.
1: Ja,
0: dat vind ik mooi.
1: Ik zie dat mijn man ook veel gelukkiger is in Spanje. En we leven het hele jaar buiten. In de winter leef je buiten. 'S Morgens kopje koffie buiten. Voor mij, je weet dat mijn bipolaire bui, dat ken je wel een beetje. Daar heb ik nog geen last meer mee gehad. Dus
0: ben
1: ik heb geen moed. Nee, zeg maar
0: even serieus.
1: Joh.
0: Gewoon totaal geen één?
1: Ik heb het hele jaar niet één moedswing gehad.
0: Wauw.
1: Ik ben wel eens heel boos geworden. Maar goed, daar hadden ze het gewoon naar gemaakt.
0: Oké, maar dat lag niet aan jezelf dus.
1: Nee, dat was niet mijn onredelijkheid.
0: Oh, maar wat heerlijk. Wat heerlijk dat je dan gewoon ook die frustraties ook gewoon niet meer hebt. Die irritatie zo gewoon dat je denkt van, nou, stop nou eens even dat hoofd, weet je wel?
1: Ja, je zit nu ook gewoon, je leeft daar gewoon veel meer in het nu. En hier is natuurlijk alles plannen en klok en tijd. En als ik nu naar Nederland ga om te werken, dan ben ik alleen met zingen bezig en muziek. En als ik daar ben, dan ben ik gewoon lekker met die kapsalon bezig en een beetje snabbelen daar. En dat bevalt eigenlijk wel heel goed.
0: Ja, je hebt
1: ik ben blij om ook af en toe gewoon weer in Nederland te zijn. Ik mis het ook iedereen wel. En soms moet je even afstand nemen van wat je doet om de waarde daarvan weer in te schatten.
0: Hè? Dat klopt ook. Stel je voor dat je in Nederland bent en je denkt, oh, ik ga weer een tijdje naar Spanje. Wat zijn dan dingen die je uit Nederland meeneemt naar Spanje?
1: De Drentse droge worst, sowieso.
0: Oh, lekker, ja.
1: Snoep is niet tevreden in Spanje, dus we nemen dan nog wel lekker snoepjes en zo mee. Maar
0: terwijl ze je wel echt eigenlijk doodgooien met snoep daar in die supermarkt, hoor.
1: Maar
0: smaakt allemaal hetzelfde.
1: Ja, niet lekker en heel synthetisch. En Nederlands snoep is echt top. En mijn man is nogal een zoete kou. Dus mijn ouders brengen ons iedere keer naar Schiphol. En die halen ons veel, want die vinden dat helemaal leuk. Dus wij eten ook gewoon heel veel brood met kaas. Want dat maakt mijn moeder dan, zeg maar. Dus dat soort dingen, die hele normale dingen mis je. Maar verder is alles dan wel te koop.
0: Je hebt een nieuwe plaat, Ik rot op naar Spanje. Daar heeft René Karst ook nog een aandeel in gehad, Jeff.
1: Ja, die zing even hemelen tussendoor. Dat was niet zo'n fijn idee.
0: Nee.
1: We hadden die plaat gemaakt samen met een vriend. En zijn beste vriend is René Karst. Nou, René Karst was natuurlijk altijd mijn buurman. Dus we zijn samen de studio ingedoken om deze plaat te maken. En toen was het in één keer einde verhaal voor René. Dus dat was een grote schok. En dan denk je na een paar weken, kut, we hebben nog een plaat liggen. Hoe gaan we dit allemaal regelen? Mm-hmm. Maar uiteindelijk hebben we het af kunnen maken. En we hebben het al eerder uit willen brengen. Maar toen was de gimmick, viel niet helemaal goed. Omdat je de uitzending er niet bij had. Het miste een beetje context. En ik denk nu met de uitzending dat mensen heel goed snappen. Waar het gevoel, ik rot op mijn Spanje, vandaan komt.
0: Je bent wel een heel gevoelsmens. Je bent wel echt een gevoelsmens. Zing je dit af en toe niet met een dubbel gevoel? Omdat René Karst er toch bij aanwezig is. En dat je dacht van, ja, god, was hij er nog maar met zijn Drentse worst?
1: Nou, maakt me alleen maar heel erg trots, denk ik. En je ziet pas hoe bekend iemand is en hoe hard René gewerkt heeft toen hij de pijp uitging.
0: Erg, hè?
1: Dan zie je pas hoe groot en hoeveel hij voor mensen betekend heeft. Dus het is meer een voorbeeld voor me met hoe je met mensen om kan gaan en hoe geliefd je kan zijn. Dat is mooi, vond ik heel mooi.
0: Nou, ik denk dat over het geliefd zijn gesproken, dat mensen echt van je gaan houden tijdens het roer ondergaan. Daar twijfel ik echt geen moment aan.
1: Nou, de bond van het vloeken gaat wel mailen, denk ik, hoor.
0: Ja, maar
1: dat denk ik wel.
0: Misschien krijg je daar nog een brief van, want er worden ook echt brieven van verstuurd. Dus misschien dat je die dan in Spanje op kan hangen, weet je dat?
1: Ja,
0: voor
1: de mensen die de aanstoot aan nemen, het heeft geen enkele betekenis. Het is gewoon een stopwoord. Maar ik schrok er zelf wel een beetje van.
0: Ja, jezus, maar moet je dan de teller die staat op in één uitzending?
1: Nee, wij doen niet. Ik schrok er zelf van. Laten we het halen. Ik heb niet geteld, maar het is genoeg.
0: Ik ga vanavond tellen. Vanavond 9:30 is het dus te zien bij Net5. Ik ga genieten van jullie.
1: Top. Dankjewel, lieve schat.
0: En ik zou zeggen, rot op naar Spanje,
1: En ik vind het fijn dat je weer even gesproken hebt. Dat was veel te lang geleden.
0: Veel te lang geleden, vond ik ook. Rot jij even op naar Spanje dan?
1: Ja, ik ga zo. Want we staan nu vlak voor Schiphol. Dus we moeten rijden, anders kom ik te laat.
0: Goede reis, hè?
1: Dankjewel, liefie.
0: Doei, doei.
1: Hoi.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 Arnhem-Duitse grens, 4 kilometer file aan de grens door de controles, een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file.
1: Emily Sleven.
4: Daar is hij weer. Jawel. Het

0: status Leef.
1: Emily's leven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
0: Er zat een oude man, zat daar aan de bar. En ik was echt zo onder de indruk toen deze clip kwam. Want dat was namelijk Jef. Ja, Jef, voor alle boomers onder ons. Uit goede tijden, slechte tijden. Ja, dat was echt wel een dingetje. Daar heb ik natuurlijk vroeger, maandag tot en met vrijdag, elke avond van 8 tot 8:30 naar gekeken. En toen zat hij in één keer in de clip van André Hazes. Nou, wat wil je nog meer? Zometeen het goede doel, Henk Dissel, maar eerst Pascal Redeker. En ik hou van jullie allemaal.

denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kom, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me houdt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file, 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. De vertraging is ruim een kwartier.

Anne uit De Beste Zangers. De oude hit van Kuzo, gedaan op een hele hippe en happening manier door Busy. Dit is de Kort en Klein Show met Benny Nijman en het prachtige Vrijgezel.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Geoffrey Hasten en Loco. Hij heeft natuurlijk Cheerio geschreven van Justin de Wild. En ik sprak afgelopen vrijdag even met Sander Kwarten. Nou even, dat duurde wel een uurtje. En hij zei mijn nieuwe single, die komt vrijdag uit en heet Kiezen of Delen. En je raadt het niet, is geschreven door Geoffrey Hasten. Het moet niet gekker worden. Daarvoor nog Benny Nijman en Vrijgezel. En nu ik zeg...

Zo heet hij, Lang leef de liefde van Laura Heijgen. En de nieuwe single van Damien van Os, dat was Hard to Get. Nieuw bij Sterren NL. Straks heb ik Emma Heesters, huidige single heet Hartenbreker. En Frans Bauer, ja, die scoort weer als een raket met zijn soap. En hij heeft het over iets wat ik echt nooit ga doen. En dat is vliegen

0: Protros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A59... Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Alfred Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 20 minuten door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn gesloten.

0: De grootste hits, de leukste luisteraars en de meeste muziek in de middag. Dit is de Kort en Klein Show op Sterren NL.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: te wachten op een lekkere discoplaat. Die ga ik even, spitten in mijn koffertje, zeg maar. Mijn koffertje met singles, met disco-singles. Komt eraan, André Hazes en Mart Hoogkamer nu met Zij is van mij.
1: Hey Mart, deze is

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Deil. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht vanaf afrit Vianen. 12 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file. Voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje oponthoud. Rijd langzaam vanaf knooppunt Zonzeel.

0: NL.
1: Nou, er komt een nieuwe lading met hits aan in deze top 3 om 3. Het lijkt erop dat de tijd van zwoele zomernachten en Cheerio Tinto de Verano even voorbij is in deze top 3 om 3. Want op nummer 3, de sensatie. Ik mag wel zeggen de Ziggo Dome en Johan Cruijff Arena sensatie. Roxy Dekker staat op nummer 3 met Bare Minimum, de nieuwe single. Ex-paradeplaat van Tino Martin en Billy Dance vinden we op nummer 2 met Ik Hoor Niks Gek. Superplaat is dat. En op nummer 1 gaat als een speer Samuel Welten met Russo en Boom.
0: De top 3 om 3, nummer 3.

Ja, lieve mensen, suggesties zijn van harte welkom voor de dubbele dosis via NPO Luister. Pak gewoon jouw favoriete artiest, daar twee liedjes van. Twee favoriete liedjes van die ene artiest. En laat het weten in de NPO Luister-app en dan draai ik met

0: En ook dit is een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Nieuw materiaal onderweg van Donnie, want hij heeft een plaat gemaakt met Justin de Wild. En er komt ook een nieuwe single aan van René Vroeger. Dit was een hit voor je uit de Nederlandstalige top 1000. Bon gepakt. Goedemiddag, dit is de Kort en Klein Show met Corné Klein en de dubbele dosis hoor je straks. Ik heb eerst een heel fijn duo voor je. Zojuist had ik René Vroeger en Donnie en nu heb ik zoon Vroeger, in dit geval Danny, samen met Mickey van Wijk. Dit is Knipperlicht.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn duurde 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam. Nee, vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar.

Ja, dames en heren, u moet natuurlijk allemaal luisteren naar Jan Paparazzi, want hij draait niet alleen fantastische muziek, maar hij is ook nog positief over het Nederlandstalige gebeuren. En dat hebben wij als Nederlandse artiesten hartstikke hard nodig.

Robert van H, Robert van Hemert. Ik heb er even nagekeken. Hij staat 17 deze week in de top 25. En daarvoor op dat moment nog eventjes voor de volledigheid meedelen. En volledigheid is toch mijn streven hier op Sterrenel Radio. Tussen 4 en 7. Hij staat in de top 25. De plaats van het team Rush Hour. Wesley Klein en Bas Brace op 13. Ook dat even rechtgezet. Zit ik ook een beetje gelijk in de noteringen voor de top 25 van deze week. Even een slok koffie nemen. Een mok van 1 vandaag. Straks weer op tv. Toch weer een beetje reclame over Avrotros. We zijn namelijk bij Avrotros hier, Sterrenel Radio. En ik wil ook nog even Marcel bedanken voor de top 25. Afgelopen vrijdagmiddag en Perry voor 4 dagen lang de Jan Paparazzi Show. Dat voelde voor mij eigenlijk als 4 weken weg, maar het waren 4 dagen. En eigenlijk was het een goede week onder die Spaanse zon. Maar ik ben blij dat ik weer ben. En op deze gezellige zender mijn muzikale strapatsen mag vertonen op Sterrenel Radio. Want zo heet namelijk deze gezellige...

strak wapperen. Maseratis fotograferen. Grote boten fotograferen. Het is allemaal mogelijk daar aan de Spaanse kust waar ik zat. En dat was de nieuwe single van Yari. Yari Hellegers bij Ster NL. De vloek van Barcelona. Dat ligt weer een stukje hoger in Spanje. Hey!

0: Django. En zijn plaat heet Wondervrouw. Goeie plaat. En daarvoor hadden we De Dijk met Als het golft. 4:15, tijd voor De Dijk bij Sterren NL.
1: Wat zou je doen?
0: Tot 7:00 op Sterren NL. Heerlijk.
1: Als ik hier opeens weer voor je stond.
0: Een mooie plaat van Bluff.
1: Wat zou je doen?
0: Wat zou je doen?
1: Als ik viel hier voor je op de grond.
0: Even over nadenken.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en Rotterdam. Bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging een uur. A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in A15, Europoort Rotterdam. Half uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. Half uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.

Hij zag er toen een beetje anders uit dan tegenwoordig. In 2016, ja, we allemaal natuurlijk. We worden allemaal 10 jaar geleden, ja, 10 jaar geleden, 10 jaar ouder. Maar toch, hij had ander haar, ander gebit. Zag er heel anders uit. Frank van Etten. Maar had wel een hit te pakken met deze plaat. Ik ben een vagabundo. Zo, kikkertje in de keel. Dat moeten we niet hebben. Maar ja, de R zit in de maand. En de R bij Sterrenel Radio is ook de R van Marco Borsato. En zo tegen 5:30 heb ik nog niks van Marco gedraaid. En gelukkig is Lisette mijn reddende engel vanmiddag. Want zij zei, Janneman, draai als het kan nog voor 6:00.

0: inderdaad, op maandagavond. Kikkertje in de keel nog steeds. Daarvoor hadden we de veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers, de kapper aan de Costa. En ook door Frans Bauer. En blijven we vanavond heel even, maar heel even, een minuutje of 10 maximaal, denk ik. Zo mooi zijn, hè? Kwart voor 6 bij Janneman op maandagmiddag. En dat betekent tijd voor Benny Nijman. Natuurlijk Benny Nijman. En dit is een van de eerste singeltjes van Benny Nijman uit 1975. Dit is een heel mooi plaatje. Het heet Opa Jansen.
1: Opa Jansen wordt vandaag gepensioneerd. Zijn hele leven stond in dienst van slechts één firma. Nu hij de laatste keer op weg gaat naar zijn werk, denkt hij weer terug aan hoe het vroeger was met Irma. Nog regelmatig legt hij bloemen bij haar graf. Maar niet vandaag, want hij wil echt wel stip op tijd zijn. Hij heeft speciaal voor deze dag zijn zondagspakkie aangedaan. De laatste indruk op zijn baas mag niet verkeerd zijn. Opa Jansen wordt vandaag gepensioneerd. Elke collega gaf een knaak voor een presentje. Hij krijgt een iets te harde handdruk van zijn baas en een cognacje toe als extra traktementje. Dan gaat een ieder doodgewoon weer aan de slag. Ze laten opa zitten of er niets gebeurd is. Dag meneer Jansen, zegt de baas.

Hij kan het zelf haast nog maar nauwelijks geloven. En staat hij buiten weer op straat voor het gebouw. Kijkt hij nog even langs de gouden muur naar boven. Dan fietst hij langzaam de vertrouwde weg naar huis. Zijn benen hebben niet zo'n kracht meer als het geweest is. Als hij zijn huis dan binnenkomt en kijkt de kamer zo eens rond, krijgt hij het angstige gevoel dat het voorbij is. Opa Jansen is al lang gepensioneerd. Op het dressoir prijkt het presentje van de firma. En aan de andere kant met gouden rand omlijst vergeelt een foto van zijn lieve vrouwtje Irma. Nog regelmatig legt hij bloemen bij haar graf. Er is geen baas die hem dat werk ooit kan ontnemen. Toen men hem vond thuis in een stoel met Irma's foto in zijn hand, zijn zijn collega's zelfs geen afscheid

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk één tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Vanaf afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij.

jaar verder, zitten we in 2031. Dan ligt de wereld er weer heel anders bij. Zien we er allemaal weer heel anders uit. En hebben we hopelijk nog dezelfde passie en hetzelfde temperament en dezelfde liefde in ons hart voor de Nederlandstalige muziek hier bij SterrenNL Radio. We doen het wel graag heel lang, met heel veel plezier uiteraard. En we doen het van ochtends 6 vanaf Marcel de Vries tot aan 1 uur of 7 door de week met Janneman, de Jan Paparazzi Show. Ik draaide ook nog Tino Martin met Willy Dans en zij zong uit onze top 25 Ik Hoor Niks Geks. En Eigen Schuld van Guido van der Graaf, die heeft een prachtige plaat met Monique Smit uit. En Monique draaide we net na 6 met die kermishit K

7 op maandagavond in Sterrenel Radio Land met Janneman. En weten jullie, even een geheimpje, waarom ik al deze Nederlandstalige platen met zo'n...

Daarvoor hadden we uit Zeist Henk Dissel met zijn nieuwe single uit de top 25. De plaat heet Chance en die plaat is binnengekomen, vorige week binnengekomen. En hij is afgelopen vrijdag twee plaatsen gestegen van 24 naar 22 in onze top 25. De nieuwe Henk Dissel heette Chance. En dan twee plaatjes na 6:30 op deze maandagavond, de 14e september. Dan gaan we terug naar september in een ander jaar, in 1989, dames en heren. We gaan terug naar september 1989. Toen was de plaat die ik nu ga draaien regelmatig op de radio te horen. Op onder andere Stadsradio Rotterdam, waar ik toen regelmatig naar luisterde. Op de FM 94.6 in Rotterdam. En dat is een plaat van Gerard Cox, de Rotterdamse zanger Gerard Cox. Bram Veerling ga ik draaien. Een plaat van hem dus uit 1989, die op de radio gedraaid werd, maar nooit een grote hit werd. Helaas, helaas. En het is een mooie plaat en ik draai de plaat omdat het namelijk afgelopen weekend, afgelopen zondag, precies een jaar geleden is dat Gerard Joling, moet je mij horen, dat Gerard Cox overleed. Gerard Cox, de man die we allemaal kennen natuurlijk als geweldige zanger. Het is weer voorbij die mooie zomer en de goede oude tijd en veel meer andere leuke liedjes. Een broekje in de branding, kan ik zondag wel even draaien, een keer in de schatkamer of zo. Leuke plaatjes, Gerard Cox. Bijzondere man, ook een geweldige acteur. Denk eventjes aan die topserie Toen Was Geluk Heel Gewoon. Jaap Kooijman, de buschauffeur. Het moet nou toch niet gekker worden. Gerard Cox, een jaar geleden overleden gisteren. En ik dacht, ja, dan ga ik vandaag iets van hem draaien. Uit mijn eigen collectie. In de rubriek 6:30, 7:30. En dit plaatje gaat over een stripfiguur uit de jaren 50. Ja, ver voor mijn tijd eerlijk gezegd. Maar ik weet zeker dat er wat oude luisteraars van Ster NL Radio de naam Bram Vingerling wel iets zegt. Die zei, oh, dat was een stripfiguur inderdaad. Nou ja, net zoals bijvoorbeeld Bulletje en Bonenstaak had je ook Bram Vingerling. In de jaren 50. Andere tijd, er was nog geen wifi, nog geen 5G. Toen was geluk heel gewoon, inderdaad, ja. Ja, dit plaatje ging roemloos eronder. Oorspronkelijk trouwens een nummer van Leonard Cohen. Dat heet het Fingerprints. Ja, die versie zal ik je besparen. Want we doen bij Ster NL Radio met name waar we goed in zijn. Dat is met succes draaien en promoten van Nederlandstalige platen. Dus die Leonard Cohen die hou ik even voor een andere keer op een andere zender. In een ander leven, denk ik zelfs. Bram Vingerling uit 1979. Waar hoor je deze plaat nog? Uit mijn eigen collectie op 45 krakerige toeren. Ter nagedachtenis aan de man die gisteren dus een jaar geleden overleed. Gerard Cox, dit is Bram Vingerling. Vandaag.

op zijn vingers of gewoon met de getuite lipjes? Lipjes getuit, borstjes vooruit, zou Marijke Helwegen zeggen. Zou het daarmee zijn? Ik kwam vroeger wel eens tegen toen ik in Baarn woonde, jaren geleden. Zwijgen was dat van het goede doel van een jaar of 40 geleden, aan het eind van de show van Janneman voor deze montere maandag. Lieve luisteraars, het is weer voorbijgevlogen, de 14e september. 14 september 2026. Over een maand of 8 ben ik jarig. Ja, september, ook de 14e. En ik 14 mei, dus dat is 8 maanden. Reken maar uit. Maar ja, voor dit moment...

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
3: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
2: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: buren.
1: Milan Kerstijn. Beter Af Alleen van Monique.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
3: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
2: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
4: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
2: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.